0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: over. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met de

0: discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je hebt wel school, oké.
2: Dan werden we met een bus, met een touringbus, werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het... naar het zwembad in de gemeente.
1: Dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh.
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar... Ik zou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden 1 of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen... of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stromen, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd... hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan gaan ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school. Ja, dan is het toch wel lastig ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar,
3: zeker.
1: Hoe...

0: Zeg maar, wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve, de leerlingen beschikbaar stellen?
1: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente en met het jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus Okay. Die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Het weer eerst bewolkt, maar vanmiddag zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... En dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden... dat de voedselbank daar... nou, als het op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... En dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken... En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd het brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Het weer eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
3: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
2: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
4: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
5: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
5: Mijn enkel.
4: Oh.
5: En de blaren.
4: Hoeveel?
5: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. Wel de hele onderkant.
4: Okay, nou.
2: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Canada will do whatever it takes to build our.
4: Inmiddels is 4800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we've been focusing on what we can control.
2: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen zoals rijden onder invloed kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen.

0: tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden. Dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.

0: Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature @studioalve.nl

0: Grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account.

0: wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Yes, 1 over 4. Leuk dat je luistert naar Studio Alpha. Dit is de vrijdagmiddagshow en het nieuws krijg je van NOS.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract.

0: Richting Amsterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet, daar is een ongeluk gebeurd. Vanwege een kapotte auto is daar de rechte rijstrook dicht. De A20 hoek van Holland, richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, sta je 3 minuutjes vast. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

Welkom in de vrijdagmiddagshow. De show op vrijdagmiddag. En een uurtje in de avond, maar dat is pas vanaf 6 uur. Ook al denk ik toch elke week vanaf 6 uur nog steeds dat het middag is. Dus eigenlijk is het gewoon helemaal de vrijdagmiddagshow. De vrijdagmiddagshow met Jens, want zo heet ik. Maar heet

je hoort vanmiddag alles over het Romeins festival, het EK waterpolo en ik ga mantelzorgers even in het zonnetje zetten. En muziek hoor je, Mike Posner komt eraan. Maar eerst deze, Paul Simon. You can call me El. Laat het zingen maar aan hem over. Leuk dat je luistert. Welkom op Studio Alphen.

Mike Posner, cooler than me. Leuk dat je hier nog steeds bent. Kwart over vier, vrijdagmiddag. Is je weekend al begonnen of moet je nog drie kwartier aan de bak? Het kan allemaal. Of misschien kijk je er wel naar uit om van het weekend lekker te gaan zwemmen. Het wordt als het goed is volgende week zelfs lekker weer. Misschien dat je wel aan het klaarmaken bent om op vakantie te gaan. Heb je lekker drie weekjes vrij omdat je kinderen ook vrij zijn. Mocht je nou met het lekkere weer van de aankomende weken thuis blijven, let dan even op. De hoge heemraadschappen in de regio die waarschuwen om niet te gaan zwemmen in onder andere de Oude Rijn. Dat komt namelijk omdat er extra droogtes zijn, doordat het natuurlijk doordat het zo warm is. En daardoor is er extra wateraanvoer nodig. En op dat moment dat er water aangevoerd wordt, is er een extra sterke stroming in de Oude Rijn. Pak dus gewoon andere plekken om te zwemmen. Ga desnoods naar de Hoorn, misschien wel het buitenbad of Aqua Rijn. Of ga lekker naar de Zegerplas, daar kun je ook heerlijk vertoeven. En ik zag nog voorbij komen, ja, ik vind het eigenlijk wel absurd, maar ik maak me er zelf ook schuldig over. Dat deskundigen zich nu schuldig maken, bang zijn voor de invloed die sociale media en het telefoongebruik kunnen hebben op hun dieren. Ik betrap me er zelf ook wel eens op als ik de honden thuis aan het uitlaten ben, dat ik toch even snel een appje check of even een spraakmemo stuur. Ineens in een potje Candy Crush misschien wel beland. Maar deskundigen zeggen nu dat het helemaal niet zo goed is. Het zorgt er namelijk voor dat je minder aandacht hebt, voornamelijk voor je hond. En vooral buiten kan afleiding door je telefoon er snel voor zorgen dat je niet meer goed om je omgeving let. En stel dat je hond dan iets eng vindt, ja, dan heb je dat niet op tijd door, kun je je hond niet goed begeleiden. Het gedrag, ja, ze kunnen daardoor problematisch gedrag ontwikkelen. En een hond kan bijvoorbeeld onzeker zijn en dan kijken ze naar hoe een baasje reageert. Maar ja, als je dan als baasje niet reageert, dan weet zo'n hond niet wat hij met de situatie aan moet. Overigens zijn ook niet alleen honden slachtoffer hiervan. Alleen ook katten hebben namelijk last van een social media verslaving. Ja, ze zijn zelf natuurlijk niet verslaafd, maar ja, wij als mensen vrij snel. En ik ook, ik denk, ja, ik heb ook katten. Vaak denk ik ook, die redden zichzelf wel. Ja, ik ben toch een beetje de butler van de katten thuis. Maar ook een kat heeft behoefte aan interactie en wat uitdagingen. Sommige katten, ja, die gaan gewoon liggen. En die leggen zich er maar neer als ze dan niet gaan spelen. Maar, zeggen deskundigen, dat betekent niet dat ze er geen last van hebben. Andere katten kunnen bijvoorbeeld als gevolg van te weinig aandacht problemen als agressie, onzindelijkheid en overmatig wassen ontwikkelen. Niet goed dus voor je dieren, maar ook niet goed voor jezelf. Ik zou zeggen, misschien moet je je telefoon lekker binnenlaten als je de dieren gaat uitlaten. En dan geef je kat af en toe een extra aai.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Ja, dankjewel. Ik dacht al, waar blijft hij? Daar is de verkeersinformatie nog. Krijg je van mij, van de ANWB, uit de regio. Het is rustig, het is natuurlijk gewoon vakantie. Mocht je nou richting Dordrecht gaan, het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden rond Dordrecht. En er schijnt vertraging te zijn bij Utrecht. Maar hier in de regio één file van 5 minuten A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid. Door een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht. Oppassen dus. En ik was -6 bij de allereerste editie. Maar ondertussen is het een internationaal begrip geworden. En het vindt gewoon plaats hier in Alphen. Wat het is, hoor je zo naar Guus Meeuwis.
2: Dit is de...

0: Gnarls Barkley en Crazy hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow. Ja, en ik was -6 toen de eerste editie werd georganiseerd. Maar ondertussen is het Romeins Festival in het Archeon een internationaal begrip geworden. Vanuit de verschillende plekken in Europa reizen mensen naar Alphen af om het Archeon te bezoeken of om mee te spelen tijdens het tweeweekse festival. Van 2 tot en met 15 augustus staat het op het programma. Aan de lijn Monique Veldman van de communicatieafdeling van Archeon. Goedemiddag, Monique.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hallo. Ja, ik vind het altijd een hele happening, zo'n Romeins festival. Maar hoe hou je het, nadat je dus al 26 edities er zijn georganiseerd, het dan toch weer verfrissend? Dat lijkt me een opgave.
1: Nou, dat is het zeker niet hoor. Want het zijn allemaal enthousiaste Romeinen, dames en heren. En er is altijd weer wat nieuws te ontdekken in de geschiedenis. En altijd weer wat leuks om naar voren te brengen. Dus dit wordt zeker een spektakel, dit komende internationale Romeinse festival.
0: Ja.
1: Want we ontvangen niet alleen maar gasten uit Nederland, maar ook uit Engeland en uit België en uit Duitsland. En ook echte Romeinen uit Rome.
0: Wat cool.
1: Dus ja.
0: En hoe kom je dan met die mensen in contact? Want dat lijkt me ook misschien wel een opgave.
1: Nou, dat is natuurlijk wel weer het voordeel dat we dat al enige jaren doen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus het zijn eigenlijk allemaal fans van Archeon, echte vrienden die hier naartoe komen. Mm-hmm. En die het ook erg waarderen dat wij dit organiseren.
0: Ja.
1: Want er zijn niet veel musea in de wereld die de Romeinse gebouwen zo mooi hebben als hier in Archeon. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje het leven in de Romeinse tijd. En zij gaan gewoon ook echt terug in die tijd.
0: Ja.
1: Het is echt hun hobby.
0: Wat fijn. Ja, leuk dat die mensen dan ook zo enthousiast meedoen. Dat helpt ook voor de dynamiek, lijkt me.
1: Ja, zeker. Zeker. Zij kunnen natuurlijk, net als onze Archeotolk uit de Romeinse tijd, de mooie verhalen vertellen. Maar we laten nu natuurlijk op grote schaal nog wat meer zien. Zo zijn er niet alleen maar de Romeinse soldaten die zich bezighouden met exerceren, maar ook veel dames die mooie fresco's maken.
0: Oh.
1: Mooie handwerken, mooi gaan borduren. Dat is gewoon heel erg mooi om te zien. Maar ook bijvoorbeeld een vroedvrouw. In die tijd gebeurde dat natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat laten ze ook zien. Een chirurg, er werd natuurlijk ook geopereerd ook al in die tijd.
0: Een inkijkje in die tijd van toen.
1: Ja. Het is echt het leven en het werk en het dagelijks leven uit die Romeinse periode. Ja.
0: En zijn er dan nog dingen dit jaar anders dan vorige jaren? Hebben jullie nieuwe dingen toegevoegd?
1: Ja, we hebben weer... De Romeinen nemen natuurlijk ook bij andere materialen mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus we laten ook altijd weer even zien. Mooie sieraden zijn er. Ook die mooie schilderijen. Maar ook de techniek. De vloerverwarming was in die tijd natuurlijk al echt... Ja, een happening. En daar maken we nu nog steeds gebruik van.
0: Ja.
1: In ons land hebben we natuurlijk ook veel wateroverlast gehad. Dus ook daar hebben ze methodes voor. Dus we proberen echt weer nieuwe activiteiten ook te laten zien.
0: Ja.
1: En die neemt men dan dus ook mee.
0: Wat cool. Wat bijzonder dat je dan dus elk jaar weer nieuwe ontwikkelingen kunt laten zien dan.
1: Ja. Het eten is natuurlijk ook altijd belangrijk. Hè? Dat vinden wij nu ook nog steeds heel belangrijk. Maar in die tijd... was dat ook heel bijzonder en speciaal. Dus er zijn ook weer, is ook weer een groep en die laat dan het Romeinse eten ook meer zien.
0: Oh ja, en die proberen dan ook weer elk jaar iets nieuws mee te brengen misschien.
1: Zeker,
0: top. En jullie gaan dan woensdag 5 augustus ook langs in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Of in ieder geval dan de Romeinen. Waarom is het zo belangrijk om dat zo elk jaar te doen?
1: Nou, we doen dat ook al vele jaren achtereen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje... een gewoonte geworden, maar het is natuurlijk niet gewoon. Want er zijn naar Archeon komen eigenlijk altijd mensen voor een dagje uit.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben plezier en die komen met hun familie of met vrienden. Maar als je in het ziekenhuis ligt in de zomervakantie... en je bent ook nog een kindje, dan kun je gewoon nergens naartoe.
0: Nee, dat is heel lastig.
1: Dus daarom hebben wij het idee opgepakt om dan maar met z'n allen naar het ziekenhuis toe te gaan. Dus we brengen het dagje uit naar het ziekenhuis toe.
0: Heel uniek vind ik dat. Er zijn natuurlijk organisaties die dat meer doen, maar verplaatst maar is zo'n heel Romeinse eenheid in auto's, denk ik dan, naar een kinderziekenhuis. Dat is denk ik ook nog wel... Er zit ook wat planning achter, lijkt me.
1: Zeker, dat is altijd een hele happening hoor. Want we moeten natuurlijk

0: al vroeg vertrekken.
1: Ja.
0: Moeten we de materialen mee, dus we gaan met een grote bus. En nou, op tijd vertrekken is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Nee. Maar onze Romeinen zijn zeer gedisciplineerd. Dus dat lukt ieder jaar, gaat dat goed. Ja.
1: Ja, en er moet daar ook weer wat tijd zijn om die Romeinse pakken aan te trekken. Zeg maar van die leger kostuums. Want ik neem aan dat je daar ook niet mee in een bus wil zitten.
0: Ja, we gaan aangekleed weg. Want die bus is... ja, zeker. Die bus is helemaal voor de Romeinen. Dus we gaan aangekleed weg. Iedereen in kleding. En dan nemen ze daar alles mee. Nou, natuurlijk is er even tijd om een kopje koffie en een drankje.
1: Ja, dat snap.
0: En dan verzorgen ze een show meestal in de hal van het ziekenhuis. En dan gaan we later ook nog met een kleinere groep naar de afdelingen toe voor de kindjes die, die niet naar de grote hal kunnen komen.
1: Oh ja.
0: En dan zoeken wij hun op. En dit jaar, we nemen natuurlijk ook altijd een kleinigheidje mee.
1: Ja.
0: En dit jaar is dat wel iets heel speciaals.
1: Ja, ik wilde net zeggen, want als kerst op de taart eigenlijk, wordt er dit jaar een gouden boekje uitgebracht, toch?
0: Ja, in het kader van UNESCO Werelderfgoed, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed, heeft de Nederlandse Limes-samenwerking in samenwerking met het Gouden Boekje. Ik weet niet of je dat kent. Dat is wel een soort uniek boekje. Dat zijn korte verhalen, maar wel met inhoud over specifiek thema. En dit jaar gaat het over Tapo en de rivier. En dat speelt zich dus af in de Romeinse tijd. Nou, op die rivier varen natuurlijk boten.
1: Ja.
0: Tapo, die houdt zich bezig ook met het eten en drinken en het leuke dingen organiseren. Dus dat is een jongetje van 6 en die gaat. Het speelt zich af in de Romeinse tijd. En misschien wel met de Romeinse zwammerdamschepen die tentoongesteld liggen.
1: Zeggen.
0: Maar dat boekje mogen we dus uitdelen. Dus meestal hebben we dan nog een mooie sleutelhanger en nog een mooie ansichtkaart, een mooi kleurboek mee. En dan hebben we daar vele kinderen heel gelukkig gemaakt, denk ik.
1: Ja, dat snap ik wel. En kunnen dan mensen die dan, kinderen die niet in het Wilhelmina ziekenhuis liggen, straks ook die boekjes krijgen? Liggen die gewoon in de winkel of zijn die te bestellen?
0: Ja, zeker. Die worden ook bij ons in de museumwinkel uiteraard te zijner tijd verkocht. En ook in de gewone boekwinkel, hoor. Ja, dat gaat helemaal in de boekverkoop.
1: Goed om te weten. Monique Veldman, communicatie van de communicatieafdeling van Archeon, over het Romeins Festival. Dus heel veel plezier en dankjewel voor je tijd.
0: Heel graag gedaan en tot ziens.
1: Doei doei.
0: Dag.
1: Ja, 2 tot en met 15 augustus dus kun je in het Archeon terecht om alle schoonheid van de Romeinse periode te bewonderen. Toch knap hoe

Man at Work, Down Under. En ik heb zometeen de Vrij Mimix voor je. En een aantal weken, of eigenlijk heb ik het meermaals al beloofd, dat je binnenkort de Vrij Mimix ook ergens anders gaat kunnen beluisteren. Behalve hier, op de vrijdagmiddag, 5:10. Het zit namelijk zo, ik heb afgelopen weken mijn uiterste best gedaan om alle Vrij Mimixes, mixen van afgelopen weken online te krijgen. Op SoundCloud, op andere platforms. Maar het werd er steeds afgegooid. Ook op YouTube met een afgeschermde link. Privé, weet je wel, dat je alleen bij kan als je een link hebt. Het mag gewoon niet, want er zitten gewoon nummers in waar copyright overheen zit. En toen dacht ik, wat doe ik eigenlijk moeilijk? Waarom gooi ik het niet gewoon in een Google Drive? Deel ik dat linkje en zet ik dat in mijn story? En kun je dat gewoon vanaf nu beluisteren? Dus ga even naar mijn Instagram, jens.noppen. Of klik op het link. Ja, en dan kan je of op mijn story klikken, daar staat een link. Of klik in de link, op de link in mijn bio. Dan mag je ze van mij downloaden. Het liefst niet verspreiden, want het is wel van mij. Maar geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, en dan heb je hier deze van deze week. Staat ook al in de drive map.

Die van 24 juli staat in het teken van Bob Sinclair. Rihanna komt voorbij. David Guetta krijg je nog. Martin Garrix en The Bangshitters. Heel veel meer. Geniet ervan. En laten we samen het weekend gaan vieren. Over 9 minuten is het zover. 5 uur. Tijd voor weekend.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor me kopen?
4: Water?
5: Wil je mij vergiftig of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: Kijk de koekwous.
1: Weet je wat het is? Het is weekend.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: 5:02. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. Nog steeds de vrijdagmiddagshow. Jens hier. En het nieuws krijg je van NOS.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een

evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd.

0: Opent Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 minuutjes vertraging.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: de vrijdagmiddagshow met Jens.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Als dit geen goede plaat is om je weekend mee te beginnen, weet ik het ook niet meer. Chumbawamba, dat Thumping hier op vrijdagmiddag in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En natuurlijk stond ik keihard ongegeneerd mee te zingen. Toen Kevin het weer eens niet kon laten om mij te storen. En dat klonk, zoals je misschien wel gewend bent, klonk het zo.
1: Ja, hallo. Kom je nog even naar de bodemloze put? Even een klein drankje doen? Ja, joh. Daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky-cola. Alles wat je maar wilt. Ja. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen.
0: Klaar, joh.
1: Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Nou, en dat nadenken, dat kan ik zelf natuurlijk doen. Dat ga ik ook doen. Ik ga straks een track voor je draaien waar ik heel gelukkig van word. Maar ik wilde jou ook vragen, waar kan ik jou blij mee maken? Dat mag alles zijn. Iets wat je normaal niet hoort op de radio. Of iets wat je wel vaker hoort, maar waar je gewoon heel gelukkig van wordt. Het kan ook een live versie zijn. Een langere albumversie, een maxi-single. Zeg het maar, wat wil je horen? Je mag me appen of bellen 0172-515153. Of je kan naar studioalphen.nl/WhatsApp gaan. Of als je dat makkelijker vindt, mag je...

Je kan ook een berichtje sturen op Instagram, een DM'tje, jens.noppen. En wellicht draai ik dan zometeen wel die van jou. Mag dus alles zijn, hè? De regie ligt volledig in jouw handen. Zometeen hoor je nog een interview met Tess van der Meer. Heb ik gisteren met haar opgenomen, want ze is nu hard aan het trainen. Welke sport ze beoefent en waarom ik haar heb gebeld? Ja, dat vertel ik je zometeen. Ze heeft in ieder geval high hopes om een prijs te winnen. Dit is Panic.

0: hebben we toch een probleem. Ik heb namelijk wel zin om te dansen. Sisters, sisters niet. I don't feel like dancing. En we maken een klein uitstapje naar de gemeente Kaag en Brasem. Tess van der Meer is al eerder uitgeroepen tot sportvrouw van die gemeente. En mag deze zomer Nederland vertegenwoordigen op het EK onder 20 waterpolo. Het is alleen zo dat het niet zonder haken en ogen is. Er zit daar een klein financieel probleem aan vast. Nee, ze is nu hard aan het trainen, maar gisteren sprak ik haar al eventjes.
1: Goedemorgen, Tess. Ja, ik denk dat de sport op het eerste gezicht misschien goed in de markt lijkt te liggen. Bijna 18 jaar geleden wonnen dan de Nederlandse vrouwen Olympisch goud. En ik denk dat veel mensen het toch ook wel spelen als ze op vakantie zijn in het zwembad. Maar toch zit er nog wat financieel wat haken en ogen aan jullie deelname op het EK, toch?
2: Ja, dat klopt. Allereerst goedemorgen.
1: Oh ja.
2: We zien natuurlijk dat waterpolo bij de dames erg goed gaat en daardoor ook meer op de kaart komt te staan. Maar inderdaad vraagt het heel veel financiële steun van onszelf om dit waar te maken, onze droom.
1: Hoe kan het dan dat jullie zelf geld bij moeten leggen?
2: Ja, goede vraag. Ik denk ook omdat de KNVB, dat is onze bond, wel een potje heeft, maar een deelname aan het toernooi gewoon veel geld is.
1: Ja.
2: En daardoor vanuit ons meer initiatief verwacht om geld in te zamelen.
1: Ja, dus jullie zijn nu, wat je zegt, een initiatief gestart. Jullie kunnen het liefst natuurlijk zoveel mogelijk geld inzamelen.
2: Ja.
1: Doen jullie dat individueel per speelster? Of is dat dan wat het geld wordt opgehaald, is dat voor heel de groep?
2: De geld is voor heel de groep. Dus we hebben een crowdfundingpagina gestart. En daar verzamelen we al het geld op. En dat gaat eigenlijk naar de KNVB. Dus we doen het niet individueel, maar we doen het echt als groep zijn. Dan moeten we een bepaald bedrag ophalen, het liefst zo hoog mogelijk.
1: Ja, dus het geld dat jullie ophalen, dat gaat dan via de KNVB weer terug naar jullie toe om naar het EK te kunnen?
2: Ja, klopt. Okay.
1: En is er een streefbedrag dat gehaald moet worden?
2: Ja, die is er. Nou, niet per se een streefbedrag, maar wel een bedrag dat ze eigenlijk willen zien van ons. Dat gaat om €15.000.
1: Oké.
2: Okay. Als dat niet gehaald moet worden, moeten we kijken hoe we dat anders gaan oplossen.
1: Zou het dan ook kunnen betekenen dat jullie bijvoorbeeld niet naar het EK kunnen, omdat jullie dan niet genoeg geld hebben opgehaald?
2: Nee, we gaan sowieso naar het EK.
1: Okay.
2: We vertrekken zondag namelijk al.
1: Ja.
2: Maar het kan zijn dat we uiteindelijk een eigen bijdrage moeten gaan leveren. Als we het financieel niet rondkrijgen vanuit de KNVB.
1: Ja.
2: Dat kan eventueel zo zijn.
1: Dat lijkt me ook best wel een soort last die je dan extra hebt te dragen. Want je doet deze sport denk ik voor je plezier, daar ga ik vanuit. Anders hou je het niet zo lang vol. Anders ga je ook niet naar een EK en ben je niet zo goed. Dus dan is het, lijkt me lastig om dan in je achterhoofd tijdens zo'n EK te moeten zitten met, oh ja, shit, we moeten nog geld ophalen.
2: We zijn niet echt. Ons doel is voor het EK gewoon zoveel mogelijk geld op te halen.
1: Ja.
2: En na het EK hebben we ook nog even de tijd. Dus als we niet op het bedrag zitten, gaan we na het EK weer door. Maar dan zijn we tijdens het EK niet mee bezig.
1: Nee, precies. Dat snap ik. En stel dat er nou, het kan het ook zijn dat er meer geld wordt opgehaald dan die €15.000. Hè? Dat kan ik me voorstellen.
2: Mm-hmm.
1: Waar gaat dat geld dan nog overig naartoe? Want dat wordt dan in de bond gestopt.
2: Ja.
1: En ja, wat wordt nou daarvan verkocht? Weet je dat?
2: Nee, geen idee. Ik denk dat het gewoon weer het potje wordt gedaan voor volgend jaar. En dat we dan op een stage kunnen, denk ik.
1: Oh ja, dat wordt dan wel weer terug in jullie team geïnvesteerd.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Oh ja, oké, dat is fijn om te horen. Ja. En zijn jullie al eerder naar het EK geweest met jullie team?
2: Met dit team is dit de vierde keer op rij dat we een EK spelen.
1: Oh, dat is best wel veel.
2: Ja, en tussendoor hebben we nog WK's gespeeld. Dus vanaf de onder 15 begin je met een EK.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaan we zo door. Eerst jaar heb je een EK, dan een WK, dan een EK. Dus om het jaar een EK. En dan is het laatste jaar onder 20. Dus dan spelen we nu voor het laatste jeugdtoernooi.
1: Ja, en dan zouden jullie volgend jaar of volgende, over 2 jaar dan aan een volwassen EK mee kunnen doen?
2: Ja, over 2 jaar is het een EK aan de Olympische Spelen.
1: Oh ja.
2: Dus dat zou eventueel kunnen.
1: Ja, cool is dat. Maar hoe zit dat in andere jaren dan? Hebben jullie vorige jaren ook dan zo'n crowdfunding moeten starten?
2: Ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin al een crowdfundingpagina. En elk jaar moeten we dan geld inzamelen.
1: En als zo'n volwassenen team, om het zo maar even zaakjes te zeggen, bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen of aan een EK mee wil doen, moeten die dan ook geld inzamelen of is daar dan wel genoeg budget voor?
2: Nee, daar is wel genoeg geld voor.
1: Dat maken ze dan bewust vrij?
2: Ja, dat is er gewoon al vanuit de KNSB en NEC en NSF.
1: Ja, oké. Okay. Jullie gaan dan straks naar het EK. Zondag vertrekken jullie, aankomende zondag, is dat dan?
2: Ja, klopt.
1: En dan vertrekken jullie onderweg. Maken jullie een beetje kans om te winnen, denk je?
2: Nou, ik denk zeker dat we de afgelopen jaren zijn steeds tegen de top aangekomen. Mm-hmm. En ik denk dat we dit jaar zeker wel kans maken voor medailles. Als we het samen gaan doen.
1: Het is zeker de top 3, zeg jij dan?
2: Ik wil niet zeggen zeker, maar we gaan ons best ervoor doen.
1: Oké. Okay. Dat is goed om te horen. Nog één laatste vraag, want ik kan me nu voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en denken, ik wil ook geld inzamelen of ik wil iets doneren of ik wil een kleine bijdrage leveren. Dat kan al genoeg zijn. Of misschien dat een bedrijf iets wil bijdragen. Waar kunnen mensen naartoe om te doneren?
2: Ze kunnen mij een mailtje sturen via tess.vdmeer85@gmail.com.
1: Ja.
2: En dan regel ik het verder.
1: Oké. Okay.
2: Met de crowdfundingpagina.
1: Ja, oké. Okay. Dus Tess VD Meer. 86, zei je?
2: 85.
1: Sorry. Tess VD Meer 85.
2: @gmail.com.
1: En dan even een mailtje sturen met ik wil graag doneren. Ik wil graag iets sponsoren. Tess is met dubbel S. Gewoon. Ja. En dan VD Meer. Gewoon super simpel eigenlijk naam.
2: Ja.
1: Tess, ik zou zeggen heel veel succes op het EK waterpolo. Onder de 20 jaar. En hopen dat jullie een medaille pakken.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
1: Oké, doei doei.
2: Doei.
0: Ja, je hoorde dus het interview tussen mij en Tess. Aankomende zondag vertrekken ze naar een trainingskamp en daarna vliegen ze door naar Portugal voor het EK onder 20 jaar. Wil jij nou iets bijdragen? Kijk dan van het weekend even op Studio Alphen of mail naar tessvdmeer85@gmail.com.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Dan het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden.
1: Ja, ik krijg even mij dat de verkeersinformatie van de ANWB lichtelijk verhit hoofd. Want ik moet zeggen dat ik even aan het uitzoeken was wat ik zometeen in de bodemloze put uit de jukebox ga trekken. Maar eerst dus het verkeer. Er staat 1 file in de regio. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel sta je 4 minuten vast. Ja, dat is het eigenlijk wel. Vergeet niet om door te geven wat jij zo wil horen in de bodemloze put. 0172-515153. Of ga naar studioalphabet.nl/WhatsApp. Of ga naar Instagram, jens.noppen, en stuur me even een berichtje. Mag alles zijn, live, niet live, maxi-single, kort, lang, groot, klein, klassiek of bombastisch. Laat het maar weten. Als mijn systeem het wil doen. Ja,
2: Studio Alphen.
1: Er is die. Moest even duren.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude. Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

heet je van harte welkom in de bodemloze put. De bruine kroeg waar je elk drankje ooit kunt bestellen, maar ook dingen die eigenlijk niet zouden moeten bestaan. En achterin staat een jukebox die elke plaat ooit zou moeten kunnen draaien. Daar hangt ook een briefje bij. Hier hoor je elke plaat, zolang je hem maar heel graag wil horen. Nou, ik heb iets voor je meegenomen. Vind ik vet. Dat wil ik je graag laten horen. Het is namelijk zo. Ik zag van de week een interview voorbij komen met Sef, die rapper, en Tom van Kalmthout. Die kun je kennen van Rundfunk en van zijn muziekcarrière onder de naam Ron van Zalmsaus. Ze hadden een interview bij AT5 en ze hadden het over taal, over rijmen. En hoe kunst en taal eigenlijk met elkaar verweven zijn. En Sef is onderdeel van een duo genaamd IJsland. En ik zit nu helemaal in het album IJsland 2. En soms is het wat heftig, vind ik ook. Maar als je dan wat dieper naar de lyrics gaat luisteren, naar de teksten luistert, hoe ze het hebben geschreven, hoe ze het over proberen te brengen, vind ik dat vet. En ja, ik kwam ook een nummer tegen. Daar zit een sampletje in. Misschien ken je deze plaat nog wel. Cecilia Rombly.

18 jaar later blazen Sef en Abel, die samen IJsland vormen, deze track een nieuw leven in onder de naam Hemel en Aarde, maar dan allemaal hoofdletters, op een album IJsland 2. En ik vind het een vette plaat. Je moet het album maar eens checken. Het is eigenlijk een soort, het is een vrij pessimistisch album, maar het is ook weer een soort gedurfd activisme. Om te laten zien wat er eigenlijk allemaal mis is in deze wereld. Ik heb al eerder Tijdsgeest gedraaid, ook van dat album. En nu dus Hemel en Aarde uit de jukebox getrokken hier in de Bodemloze Put. Laat zelf nog even weten wat jij wil horen. 0172-515153. Of ga naar studiohalve.nl/WhatsApp. Eerst dus IJsland. Mijn verrassing uit die jukebox.

IJsland. Hemel en aarde. Met die sample van Edcilia Romley en haar track uit 1998. Mijn inzending dus van Uit de Bodemloze Put, uit de jukebox getrokken. En ik kreeg, een leuk appje, denk ik wel. Ja, ik vond het wel een leuk appje. Ik kreeg een leuk appje van Joshua. En Joshua appte mij: Jens, ik heb een heel leuk verzoekje. En je kent het waarschijnlijk, en het wordt vast ook wel eens gedraaid. Maar ik heb er gewoon heel veel zin in, want ik vind het gewoon een onwijs goede track. En wie ben ik dan om daar niet naar te luisteren? Hij vroeg aan Youngblood. Cool, leuk. Vette guy. Met zijn track Zombie. Nou ja, kijk of hij erin staat. Moet lukken. Ja, daar is hij. Nou, geniet ervan, Joshua.

Joshua, dankjewel voor deze inzending in de bodemloze put. Youngblood Zombie hoorde je hier. En als je nou niet zoveel zin hebt in dramaturgisch, emotionele muziek, dan heb je altijd Rihanna nog. Van de replay. Zo nog Yves Berends en Emma Heesters. Dus blijf hangen.

Het is zometeen tijd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Er zijn ongeveer 5,5 miljoen mantelzorgers van 18 jaar of ouder in Nederland. Maar toch lijkt het een beetje een ondergesneeuwd onderwerp. Tanja Frans is straks in de studio van Tom in de Buurt om het te hebben over die mantelzorgers en wat zij nou doen om die te ondersteunen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 6 uur nog steeds Studio Alphen, de vrijdagmiddagshow. En je krijgt het nieuws van de NOS.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg je van mij op de files van de ANWB uit de regio. De A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein. Naar de A4 richting Delft is een ongeluk gebeurd. Die verbindingsweg is daar dicht. Je kan keren bij afrit Nooddorp, dat is afrit 5. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein sta je 11 minuutjes vast door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel sta je 5 minuten vast. Zometeen in de studio Tanja Fransen van Tom in de Buurt om het eens te hebben over die mantelzorgers. Dat ondergesneeuwde groep in de buurt, of hier ja, in Alphen, maar eigenlijk in heel Nederland. Want 1 op de 4 mensen in ons land is mantelzorger.
9: Dit is Studio Alphen. Met nu de vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Alex Warren, You Can't Stop This en daarvoor Waterfalls van TLC. In Nederland zijn er ongeveer 5,5 miljoen mantelzorgers. En dan reken ik 18 jaar en ouder. Maar er zijn natuurlijk ook mantelzorgers onder de 18 jaar. En toch lijkt het een beetje een ondergesneeuwd onderwerp. Veel mantelzorgers leven een beetje in de schaduw. Of hebben naast hun eigen leven echt nog het zwaar, hè, om als mantelzorger te helpen. Soms kan dat niet anders. Is een familielid ziek of moet je iemand helpen of bijstaan? Nou, Tom in de Buurt ondersteunt dan onder andere mantelzorgers bij ons in de regio. En die organiseerde eind augustus ook een kanomiddag om jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten. In de studio is aangeschoven Tanja Fransen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Avond.
1: Leuk om... Ja, nee, avond. Ja.
0: Ik zeg
1: 10:06.
0: Elke week zeg ik dus goedemiddag. Dus nu had ik goede avond opgeschreven en het gaat weer mis. Goedemiddag. Nee,
1: goedenavond,
0: Tanja.
1: Goedenavond.
0: Jij bent mantelzorgconsulent bij Tom in de Buurt.
1: Klopt.
0: Ik ga het straks even, of wij gaan het straks even hebben over die kanomiddag. Maar eerst even duidelijk. Wat houdt het in om mantelzorger te zijn?
1: Om mantelzorger te zijn vraagt het heel veel van jezelf. Vaak vergeten mensen zichzelf ook om goed voor zichzelf te blijven zorgen. En willen ze eigenlijk alles geven aan de ander. En dan loop je jezelf op een gegeven moment voorbij. Want je kunt niet alle ballen in de lucht houden. En vaak trekken mensen pas aan de bel als het fout gaat. Als mensen over grenzen heen gaan. En wij hopen dat steeds meer mensen het steunpunt mantelzorg van Tom in de Buurt gaan vinden. Zodat ze eerder aan de bel gaan trekken. En wij met ze mee kunnen denken van, goh, wat is er in jouw situatie nog mogelijk?
0: Ja.
1: Wat zijn de mogelijkheden die er zijn? En daarin denken we graag mee.
0: Ja, want het is, het is per situatie weer verschillend.
1: Ja.
0: Het zijn hele individuele casussen waar jullie naar kijken.
1: Ja.
0: Kun je voorbeelden geven van situaties waarin iemand mantelzorger is?
1: Nou, bijvoorbeeld als je zwanger bent en je gaat bevallen en je kind wordt geboren en uit de echo's blijkt dat er eigenlijk niks aan de hand is. Maar het kindje is geboren en blijkt het syndroom van Down te hebben.
0: Ja.
1: Dan krijg je een intensieve kindzorg, want het kind heeft altijd meer aandacht en zorg nodig dan een, ik zeg altijd, gewoon of regulier kind. Ja, wat is gewoon tegenwoordig?
0: Ja,
1: hè?
0: Een kind zonder het Down-syndroom.
1: Maar het blijft altijd een zorgenkindje. En de tropenjaren zullen nooit stoppen.
0: Nee. Hè?
1: Ik heb 3 jonge kinderen. Nou, het is soms best pittig, maar ik weet ook dat dat minder gaat worden. En dat zij straks zelf voor zichzelf kunnen gaan zorgen.
0: Ja.
1: Althans, dat is de intentie. Maar je hebt ook mensen waarvan een partner bijvoorbeeld dementerend raakt. Eerst vergeten ze wat en denk je, nou, vergeet dat nou niet. Maar die zorg wordt steeds meer en steeds zwaarder.
0: Ja.
1: En dat vraagt gewoon heel veel van je.
0: Ja. En hoe kan het dan dat mantelzorger zijn zo snel ondergesneeuwd wordt?
1: Nou, omdat mensen het gewoon vinden om voor je naaste te zorgen. Dus als je bijvoorbeeld mensen spreekt die getrouwd zijn, dan zeggen ze, ja, maar ja, het is mijn man, het is toch gewoon dat ik dat doe.
0: Ja.
1: Of het is mijn kind, het is toch gewoon dat ik voor mijn kind zorg. Tuurlijk is dat gewoon. Het is ook gebruikelijk dat je voor elkaar zorgt. Maar als het veel meer zorg vraagt dan gebruikelijk, dan kan dat van jezelf ook heel veel vragen. En ik zeg altijd, zelfzorg is geen luxe, maar pure noodzaak om het vol te kunnen blijven houden.
0: Ja. Ja, want als je dus, het lijkt me ook dat je niet goed voor jezelf zorgt in zo'n situatie, dat je dan ook minder goed voor degene kan zorgen die dat juist nodig heeft.
1: Want wat zeggen ze als je in het vliegtuig zit? Dan krijg je van die met dat mondkapje.
0: Ja.
1: Ik had een stomme mondkapje. Maar ze zeggen altijd,
0: eerst
1: jezelf, dan de ander. En eigenlijk geldt dat hier ook.
0: Ja.
1: Help ook jezelf, want anders kan je de ander niet helpen.
0: En jij als mantelzorgconsulent bij Tom in de Buurt helpt dus mantelzorgers die bij jullie aankloppen, denk ik?
1: Ja.
0: Of gaan jullie ook actief op zoek naar mantelzorgers?
1: Nou ja, ik kan buiten gaan lopen op straat. En ik weet dat 1 op de 4 mensen die op straat loopt mantelzorger is. Maar om dat nou te gaan roeptoeteren, wie is hier mantelzorger en wie zorgt voor iemand, dat werkt niet.
0: Nee.
1: Vaak hebben mensen wel een hulpvraag en dan komen ze ook bij Tom terecht. En wij bieden eigenlijk op een aantal vlakken ondersteuning. Individueel, het luisterend oor, wat heb jij nu nodig? Niet je partner, maar jij het nodig om het vol te kunnen blijven houden. En dan denken we mee, hè, is het iets wat bij de gemeente geregeld zou kunnen worden? Is het iets wat vanuit je zorgverzekering komt? Misschien kom je wel in aanmerking voor een wet langdurige zorg. En wat houdt dat dan in? Wat zijn de voor's en tegens? We denken mee over vormen van respijtzorg. Hè? Misschien wil iemand een weekje op vakantie. Ja. Is er logeerzorg mogelijk? Ik vind het fijn om bijvoorbeeld in de middag eens weg te gaan. Is er iemand die bij mijn partner kan blijven? Daarin denken we mee.
0: En dat zijn allemaal dingen die dan rust kunnen bieden voor de mantelzorger.
1: Ja, ja. En daarnaast doen we niet alleen individueel, want er zijn 1 op de 4 Nederlanders zijn mantelzorgers. Ja. Nou, je kan nooit iedereen individueel ondersteunen. Nee. Daarvoor hebben we ook een collectief aanbod. We hebben nieuwsbrieven die we versturen waarin heel veel informatie staat. Maar we bieden ook trainingen aan. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de training Leven met levend verlies. Levend verlies is iets dat als jouw partner een diagnose krijgt, verandert niet alleen jouw leven of zijn leven, maar ook dat van jou als naaste. En dat heet levend verlies. En daar komen allerlei gevoelens bij. Misschien ben je wel eens boos of verdrietig, voel je je machteloos.
0: Ja.
1: Dat wordt daarin besproken. Daarnaast, en dat is nu wel eigenlijk wel heel fijn dat je mij hebt uitgenodigd, is dit ook het moment om het mantelzorgcompliment aan te vragen.
0: Vertel, wat is het mantelzorgcompliment?
1: Het mantelzorgcompliment is een waardering vanuit de gemeente, onder andere Alphen aan de Rijn. Hè. Tom in de buurt werkt voor Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Kagen-Brasum. En in die 3 gemeentes kun je vanaf nu, tenminste vanaf 1 juli, het compliment aanvragen tot 30 september. En dat is een waardering vanuit de gemeente. En daarmee lossen ze niet het probleem op, tussen aanhalingstekens. We kunnen iemand
0: niet
1: beter maken.
0: Nee. Niet echt.
1: Maar het is wel een kleine waardering van we zien je wel.
0: Mm-hmm.
1: En voor de gemeente Alphen kan dat bedrag oplopen tot €200.
0: Best wel flink bedrag.
1: Best wel een flink bedrag, ja. En voor de gemeente Kaag is dat iets minder. Dat is maximaal €100. En vorig jaar was dat in de gemeente Nieuwkoop. Ik dacht iets van €150 per mantelzorger. En daarnaast hebben ze dat ook voor de jonge mantelzorgers.
0: En welke leeftijdsgroep is een jonge mantelzorger?
1: Voor de gemeente Kaag en Nieuwkoop is dat 6 tot en met 15 jaar. En boven de 16 kun je het gewone compliment aanvragen. De gemeente Alphen heeft dit jaar voor het eerst een groep van 6 tot en met 15. En daarnaast een groep van 16 tot en met 24.
0: Okay.
1: En dan de groep 24 plus.
0: En die maken echt onderscheid tussen de fase misschien ook waarin je op dat moment in je leven zit. Of je studeert of op school zit of niet misschien.
1: Ja, en de omschrijving van mantelzorger is anders. Kijk, als mantelzorger, je bent een mantelzorger als je langer dan 3 maanden 8 uur per week voor iemand zorgt.
0: Ja.
1: Een jonge mantelzorger zorgt niet altijd fysiek voor een naaste.
0: Nee, okay.
1: Maar maakt
0: zich
1: misschien wel heel vaak zorgen. Of moet heel vaak rekening houden met. Je kunt niet zomaar een broertje of zusje of een vriendje of vriendinnetje mee naar huis toe nemen omdat papa ziek is.
0: Ja.
1: Of dat mama psychische uitdagingen heeft. Of omdat je broertje long-covid heeft en op de bank ligt. Je moet altijd rekening houden met. En daarom is het zo fijn dat compliment is.
0: Ja, snap ik. Ik vroeg me net ook nog af. Ja, jij begon erover over die individuele hulp van mantelzorgers. Dat jullie die bieden vanuit Tom in de buurt.
1: Ja.
0: Stel, iemand als mantelzorger komt bij jullie binnen. Wat zijn dan een van de eerste dingen die mensen dan zeggen tegen jullie? Is er iets wat veel voorkomt?
1: Nou, wat wij eigenlijk altijd doen, en daarmee breek je eigenlijk het ijs, is omdat wij vragen hoe is het nou met jou?
0: Ja.
1: En die ene opmerking maakt zo'n ontzettend groot verschil. Want heel vaak wordt er gevraagd aan degene die ziek is. Hoe gaat het nou met jou? Of als jouw partner Jan heet, hoe is het met Jan?
0: Ja.
1: Of hoe is het met Mohammed of met Fatima? Maar er wordt nooit gevraagd, bijna nooit, hoe gaat het met jou en kan ik iets voor jou doen?
0: En wat maakt het dan los bij mensen?
1: Emotie. Ik word gezien. En dan gaan mensen vertellen. En dat is bij iedereen anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar vaak zit daar natuurlijk wel het levend verlies in. Je toekomst verloopt anders dan dat je had verwacht. Misschien had je bedacht als je 65 bent of 68 tegenwoordig. En je gaat met pensioen, dat je dan met de camper op pad zou gaan.
0: Ja.
1: Dat hele toekomstbeeld.
0: Dan niet meer.
1: Nee, dat toekomstbeeld wordt anders. Je kunt niet alles meer doen zoals je dat misschien had verwacht. En om dat alleen al te kunnen uitspreken, ik had van de week een moeder aan de lijn. En die zei: ik ga dit jaar voor het eerst zonder mijn zoon op vakantie. En ik vind het eigenlijk heerlijk. En toen zei ik: heb je dit ooit wel eens zo hard op tegen iemand durven zeggen dat je zonder hem gaat?
0: Ja.
1: En dat je daar zo blij om bent? Nee, natuurlijk niet, want dan schaam je je.
0: Ja.
1: Ik zeg, en hoe fijn is dat je dat nu wel een keer mag zeggen? Toen zei ze, het lucht zo ontzettend op.
0: Ik snap ergens die schaamte ook, want je wil niet degene voor wie je zorgt tekort doen door dan te zeggen dat je misschien blij bent dat je heel even zonder iemand iets kan doen. Dat, mensen zijn dan misschien ook bang dat ze dan gezien worden als iemand die niet voor iemand anders wil zorgen.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet het geval.
1: Nee, en zij zitten er 24 uur per dag in, hè? Wij komen soms heel even binnen. Of als je de buurvrouw bent en je drinkt een kopje koffie, ben je daar een uurtje en je gaat weer weg.
0: Mm-hmm.
1: Als mantelzorgers

0: Dat je 24 uur per dag met die zorgvragen.
1: Ja.
0: Waar je ontzettend veel van houdt, maar wat ook heel veel van je vraagt.
1: Ja. Het is daarom ook belangrijk om mantelzorgers en jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
0: Ja.
1: Jullie organiseren daarom aan het einde van de zomer een kanomiddag.
0: Ja.
1: Wil ik het zo meteen uitgebreid over hebben.
0: Doen we.
1: Ja?

0: ja, wat moet je nou van het weekend drinken? De aloude vraag. Nou ja, ik heb er iemand opgespoord. Thomas is weer aan de lijn. Goedenavond, Thomas.
1: Goedenavond.
0: Ik heb jou de opdracht gegeven in het thema van de avond, vierdaagse, die vandaag is afgelopen, ja, in Nijmegen. Kan jij een drankje bedenken met vier ingrediënten bedoeld voor een feestavond?
1: Ja, nou, dit vond ik dus een hele leuke opdracht. Puur omdat dit ook een drankje is. Tenminste, er kwam meteen een drankje bij mij naar boven. En dat is iets wat ik eigenlijk zelf heel veel maak, omdat het gewoon zo ongelooflijk makkelijk is.
0: Maar is het ook lekker?
1: En het is echt ongelooflijk lekker. Als je houdt van zoet, dan is dit echt een cocktail voor jou.
0: Oh, dat klinkt goed. Vertel.
1: Nou, het is een variatie op de Sex on the Beach. Met wodka en peachtree. Dus dat is gewoon altijd heel erg lekker. En dan doe je 400 milliliter wodka en dan 20 milliliter peach.
0: Ja.
1: Dan een beetje sinaasappelsap en een beetje ananassap. Dan, nou ja, al gebruik je een cocktail shaker, dan ongeveer 2/3 ananassap.
0: Ja.
1: En de rest van het glas of cocktail shaker met sinaasappel.
0: Ja.
1: Dan shaken met ijs.
0: Ja.
1: En dan kan je het gewoon netjes inschenken. En kijk, al wil je het netjes maken, een schijtje sinaasappel over de rand of iets leuks. Maar dat is zo ongelooflijk makkelijk om te maken en lekker snel. En het is ook gewoon lekker zomers.
0: En als ik nou geen cocktail shaker heb, dan doe ik gewoon 40 milliliter wodka en 20 milliliter peachtree. En dan nog 2/3, wat zei je, sinaasappelsap en 1/3 ananas. Of nog het aanvullen met ananassap.
1: Ja, precies. En dan kan je gewoon roeren. En dan heb je eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Daardoor is dit gewoon super makkelijk om even snel te maken. En als ik bijvoorbeeld een feestje heb of iets in die trant, dan kan je dit ook gewoon in grote hoeveelheden maken.
0: Oh, gewoon in zo'n kan.
1: Gewoon in een kan. En dat is ongelooflijk lekker, blijft ongelooflijk lang goed. En al wil je het nou nog een klein beetje fancy maken,
0: ja,
1: dan kan je een klein beetje cranberry sap over het drankje heen schieten.
0: Het gewaagde vijfde ingrediënt wordt dat.
1: Ja, het geheime vijfde ingrediënt. En dan zie je dus in het glas het cranberry sap een soort van hangen.
0: Oh.
1: En dat ziet er echt ongelooflijk fancy uit. De smaak wordt niet ongelooflijk aangepast. Maar het is wel heel erg lekker.
0: Wat cool. Nou, Thomas, ik ga het van het weekend weer proberen. Weet je wat? Ik laat mezelf weer helemaal gaan. Ik ga dit maken en dan laat ik je weten wat ik ervan vind.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Super.
0: Doei doei.
1: Fijne uitzending.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door de wielrenner Tadej Pogacar. En hij behoudt ook de gele trui. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.
1: Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB uit de regio. Er is heel veel verkeer, namelijk 0 files. Dus als je op de weg zit, je kan gewoon lekker doorrijden.
2: Studio Alphen.

0: Sam Fender, 17, Going Under, nog steeds heet ik je van harte welkom in de Vrijdagmiddagshow. En nog steeds in de studio Tanja Frans, een mantelzorgconsulent bij Tom in de Buurt, over de obstakels van het mantelzorg zijn. Nog steeds goedenavond, Tanja.
1: Steeds goedenavond, ja, klopt.
0: We hebben het net uitgebreid gehad over wat het nou precies inhoudt om mantelzorger te zijn. Kun je nog even voor mensen die net inschakelen kort uitleggen wanneer je mantelzorger bent?
1: Je bent mantelzorger als je langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per week besteedt aan zorgtaken aan een naaste. Dat kan je partner zijn, dat kan een buurvrouw zijn, dat kan je opa zijn, maar dat kan ook je broertje of zusje zijn.
0: Dus iemand in jouw omgeving waar je extra iets extra's voor moet doen, dat kan iets actiefs zijn, hè? Fysiek helpen. Ja. Maar het kan ook je mentaal zorgen maken en daardoor in de knoop komen met je eigen privéleven. En jij helpt dus vanuit Tom in de Buurt mantelzorgers, of op individueel niveau, maar ook op groepsniveau, om ze een extra steuntje te geven eigenlijk.
1: En tegenwoordig is er ook een digitaal aanbod.
0: Oké, kijk.
1: Wil je niet individueel praten, je houdt niet van het samen zijn, maar je wil gewoon in je eigen tijd wat dingen kunnen doen, dan zijn er ook allerlei trainingen voor.
0: Ja, oké. Okay. Eind augustus organiseren jullie een middag voor jonge mantelzorgers, een kano-middag.
1: Ja.
0: Waar komt dat idee vandaan en waarom kano?
1: Van 1 tot en met 7 juni was het de week van de jonge mantelzorger. En ieder jaar probeer ik eigenlijk wel iets te doen, maar het loopt niet echt. Vaak omdat jongeren zich er niet in herkennen in de term jonge mantelzorger. Want nogmaals, jonge mantelzorgers zijn kinderen in de leeftijd volgens de overheid van 0 tot en met 24. Wij hebben het vanaf 6 jaar gedaan. Die is niet altijd fysiek voor een zieke vader, moeder, broertje of zusje zorgen. Zoals wassen en aankleden, maar zich wel heel vaak zorgen maken. Ja. Of altijd rekening moeten houden met, je kunt niet zomaar een vriendje of vriendinnetje meenemen. Dus van 1 tot en met 7 juni was het de week van een jonge mantelzorger. En op 5 juni zijn we gaan klimmen in het klimpark hier in Alphen. En eigenlijk vonden ze dat, degene die er waren, ontzettend leuk.
0: Ja, omdat ze er dan even uit waren of omdat ze werden gezien?
1: Beide, ze zijn er even uit, ze worden gezien en zij zijn even het middelpunt. En niet een zieke vader, moeder, broertje, zusje, waar altijd heel veel aandacht naartoe gaat. Maar nu mochten zij gewoon gaan klimmen. Mm-hmm. En ze hebben echt angsten overwonnen, want sommigen vonden het echt heel erg spannend om over die touwen heen te gaan en naar voren te gaan. En toen ben ik gaan nadenken, toen dacht ik, eigenlijk moeten we dit vaker doen.
0: Ja.
1: En de vakantie is heel leuk voor heel veel mensen. 6 weken, 7 weken vrij als je op de middelbare school zit.
0: Ja, lekker thuis, lekker van de zon genieten, misschien wel genieten. Vakantie. Ja.
1: Maar voor jonge mantelzorgers kan dat ook een periode zijn waarop je echt op je tenen loopt. Waarin je nog meer rekening moet houden. Waarin je niet even naar school kan gaan als uitlaatklep. Waarin je misschien niet zelf op vakantie gaat.
0: Nee.
1: En toen dacht ik, laten we dan de laatste zaterdag van de vakantie, laten we dan iets gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik op kano varen in Aarlanderveen. Want dat moet wel in deze regio zijn. Hè? Dus in de gemeente Alphen, Kaag of Nieuwkoop. Dus nu gaan we om 10 uur verzamelen. En om 10:30 gaan we de kano in. Dat gaan we dan tot 1 uur of 1 doen. En dan gaan we met z'n allen lekker lunchen. En dan hebben we gewoon een leuk genietmoment gehad. Althans, dat hoop ik ze te geven.
0: Ja, dat ze er gewoon even uit zijn. Nog net aan het einde van de vakantie.
1: Even eruit. Ja. En dan samen met je ouder.
0: Oké.
1: Want heel vaak is het apart. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als je samen iets met je vader of moeder kan doen. Dat je er samen
0: uit
1: bent.
0: En gaat het dan om de ouder waar je als jong persoon mantelzorger voor bent? Of gaat het dan, of kan het ook een ouder zijn die erbij is om dan samen een band op te bouwen?
1: Ja. Gewoon samen een leuk moment hebben.
0: Ja.
1: Daar gaat het eigenlijk om. En het gaat helemaal niet over wie er ziek is. Dat doet er niet toe. Daar hoef je ook helemaal niet over te praten als je dat niet wil. Maar gewoon er even uit zijn.
0: Ja.
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: En waarom dan kano?
1: Nou ja, het had van alles kunnen zijn. Maar nu dacht ik, het is nog mooi weer. Laten we gaan kanoën.
0: Ja. Ja.
1: Het had net zo goed vliegrunnen kunnen zijn.
0: Ja,
1: of
0: precies,
1: tikkertjes spelen. Of midget golf. Of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu bedacht ik dit.
0: Ja. En jullie besteden dus vaker aandacht aan jonge mantelzorgers.
1: Ja.
0: Is dat dan nu vond je het nu juist belangrijk om dan deze zomer iets te doen? Of is het iets wat je voor volgende jaren ook door wil zetten?
1: Ik schrijf nieuwsbrieven voor jonge mantelzorgers. Mm-hmm. En ik wil daarin 4 keer per jaar iets gaan doen.
0: Okay.
1: Dus altijd in de week van de jonge mantelzorg. Altijd aan het einde van de zomervakantie. Rondom de dag van de mantelzorg op 10 november.
0: Okay,
1: en dan ergens in het voorjaar.
0: Ja.
1: Februari, maart, zoiets. En wat we gaan doen, dat weet ik niet. Nu gaan we kanoën, maar als jonge mantelzorgers een idee hebben, laat me dat vooral weten. Want eigenlijk wil ik iets organiseren wat zij leuk vinden. En niet wat waarvan ik denk dat zou leuk kunnen zijn.
0: Snap ik ook.
1: Maar daarvoor hebben we echt input nodig.
0: Ja.
1: Dus kom vooral, stuur een mailtje naar jongemantelzorger@tomindebuurt.nl. We lezen al die dingen en dan komt dat goed.
0: Ja, en je behandelt dan ook al die mailtjes individueel. Het is geen robot die erachter zit die checkt.
1: Nee. Net zoals mantelzorgcompliment denken mensen ook dat het robots zijn. Ja. Nou, dat ben ik en een collega. En wij lezen alle aanvragen. We bellen ook mensen na. He, soms dan denk je van, goh, wat een aparte vraag. En soms denk je van, goh, je zorgt voor je kind, maar heeft dat kind nog broers en zussen?
0: Ja.
1: En als je dan ouders belt van, goh, heeft die broers en zussen? En je krijgt als antwoord ja. En dat je dan vertelt wat jonge mantelzorgers zijn. Dan schieten ouders ook vol. Ik heb dat nooit zo bedacht.
0: Nee.
1: Ik heb het nooit geweten. Wat goed dat je dit benoemt. En ik
0: niet
1: ga het
0: dat
1: aanvragen.
0: Ze het niet willen weten of dat ze het bewust over het hoofd zien. Maar dat zijn gewoon dingen die je... Soms moet je iets horen voordat je het je beseft.
1: Ja, en ik weet dat het aanspreken van jonge mantelzorgers... Als ik nu wederom naar buiten zou gaan... weet ik ook dat 1 op de 4 jongeren die buiten loopt... opgroeit in een zorgsituatie... Ja. Maar dat heeft geen zin. Dus wat ik doe is naar de schil aanspreken. En de schil zijn de scholen. Dat ik langs scholen ga. Ik heb daar een heel mooi verhaal voor gemaakt. Dus zijn scholen geïnteresseerd in dat verhaal? Op een studiedag, op een moment waarop mensen samenkomen, docenten. Laat het me weten. Want ik denk dat mijn verhaal in ieder geval impact maakt. Ja. En stof tot nadenken geeft.
0: Ja, en dat verschilt dat verhaal dan nog voor de... Voor de allerkleinste en de wat oudere? Of is dat een vergelijkbaar
1: verhaal? Weet je wat het is? Het gaat om gezien worden. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Wat kan ik voor jou doen? Wat heb jij nodig om het hier vol te kunnen blijven houden op school? En natuurlijk pas je je taalgebruik aan. Want je kan tegen een kind van 6 niet hetzelfde zeggen als van 16.
0: Dat snap ik.
1: Maar een kind wat altijd te laat komt, is dat kind gewoon lui en kan die niet klok kijken? Of is er meer aan de hand?
0: Ja.
1: Het kind wat heel druk is, is dat gewoon een druk, vervelend, tussen aanhalingstekens kind? Of is het een schreeuw om aandacht?
0: Ja.
1: Een kind wat heel stilletjes zit in de klas, is dat gewoon een heel rustig, lief kind? Of wil het kind niet opvallen omdat papa en mama het al zo zwaar hebben?
0: Ja.
1: En dat zijn de vragen die ik meegeef. En wat een klein gebaar, wat voor een ontzettende impact dat kan hebben op jongeren.
0: Dat snap ik wel. Er zit een hele laag achter. Nou, als je heel oppervlakkig naar situaties kijkt, dan denk je inderdaad wat je zegt heel snel. Ja, het zijn er ervan. Maar als je inderdaad door gaat kijken door de bril van het zou wel eens zo kunnen zijn dat.
1: Ja.
0: Dan kan er natuurlijk een hele andere uitkomst uitkomen.
1: Ja, ja.
0: 31 augustus, als ik het goed zeg, toch? Of 30 augustus hebben jullie de kanomiddag.
1: Ja, op een zaterdag. Is dat
0: is dat is 29
1: augustus,
0: denk ik dan. 29
1: augustus, ja. Ja.
0: Kunnen mensen zich nog aanmelden daarvoor?
1: Zeker. Dat kan tot 31 juli. Stuur een mailtje naar jongemantelzorger@tomindebuurt.nl. En heb je nog niet het compliment aangevraagd en denk je van ik heb daar echt recht op of ik vind dat ik daarvoor in aanmerking kom? Via de website van Tom in de Buurt /mantelzorgcompliment kunnen de aanvragen worden ingediend. Nogmaals, wij lezen alle aanvragen en wil je contact of zoek je naar luisterend oor, bel ons dan.
0: Ja, goed om te weten. Jullie zijn gewoon telefonisch bereikbaar. Kijk eens live op de website.
1: Ja.
0: We hebben hier een hele subpagina voor mantelzorgers. Het spreekt redelijk voor zich, de website.
1: Je kunt een hulpvraag indienen. Je kunt bellen naar Tom in de Buurt. Dan krijg je een host en die sturen een mailtje door dat wij dan even contact opnemen met je. Dat komt helemaal goed.
0: En ik kan me ook voorstellen, ik ben namelijk misschien ooit wel mantelzorger geweest. Of er zijn ook mensen die op dit moment niet per se mantelzorger zijn. Maar wel iets zouden willen bijdragen aan mantelzorgen in hun omgeving. Aangezien dat er veel zouden kunnen zijn. Stel, ik als nu niet mantelzorger wil iets bijdragen. Wat kan ik dan doen voor mensen om me heen die op dit moment mantelzorger zijn en het zwaar hebben?
1: Ken jij iemand op dit moment die mantelzorger is?
0: Dat denk ik wel.
1: Vragen ze aan diegene, kan ik iets voor jou doen?
0: Zo'n simpele vraag kan dus helpen.
1: Ja. Ik ga zo boodschappen halen. Zal ik boodschappen voor je meenemen?
0: Oh.
1: Jij wil altijd op maandagavond graag naar je zangkoor. Zal ik dan komen bij jouw man blijven zitten?
0: Oh.
1: Dan kan jij er ook eens uit.
0: Gewoon even een oog voor elkaar hebben. En even vragen of het echt goed met iemand gaat.
1: Ja, maar vraag het aan diegene die voor diegene zorgt. En vraag het niet altijd aan degene die ziek is.
0: Ja, want we zijn inderdaad snel in een gesprek geneigd om te vragen hoe het gaat met degene die ziek is.
1: Ja, vraag eens aan degene die voor diegene zorgt. Hoe gaat het met jou? Hou je het nog vol? Is er iets wat ik voor jou zou kunnen doen? Of heb je alleen een luisterend oor nodig?
0: Ja. Mooie vraag lijkt me dat.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Beetje lief zijn voor elkaar. Een beetje omkijken naar elkaar.
0: Ja. Jij vertelde me ook iets. Ik maak hier een radioprogramma. Dat bestaat voor een basis ook uit muziek. En toen zei jij tegen mij, in een groepssessie van mantelzorgers, eindigen we altijd met één nummer.
1: Ja. Dat is Ik hou van mij van Harry Jekkers. Hoe vaak zeg je tegen jezelf dat je van jezelf houdt? Dat je het waard bent? Dat je trots mag zijn op wat je allemaal doet? Dat je jezelf wel eens een schouderklopje mag geven? Dat doet bijna niemand. Maar hou van jezelf, want je doet het echt hartstikke goed.
0: Tanja Fransen, mantelzorgconsulent bij Tom in de Buurt. Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: En dan is deze voor alle mantelzorgers, jong en oud, hier in Alphen. Harry Jekkers.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt.

0: de hemel. Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, ver. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Studio Alfa.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ray, escapism hier in de vrijdagmiddagshow. En daarvoor hoorde je Harry Jekkers, Ik hou van mij, naar aanleiding van het gesprek met Tanja Fransen over mantelzorgers hier in de buurt. Afgelopen week bereikte ons het nieuws dat saxofonist Plas Johnson is overleden. En die kun je kennen van de Pink Panther melodie. Hè? Die padum padum padum padum padum padum padum padum. En ik dacht, hoe mooi is het nou als eerbetoon voor Plas om dat eens eventjes te draaien hier in de vrijdagmiddagshow.

even wat nostalgische gevoelens ophalen. Voor Plas Johnson deze week afscheid van hem moeten nemen. Ik ga ook afscheid van jou nemen, maar dan niet voor altijd. Gewoon voor vandaag. Volgende week vrijdag ben ik er gewoon weer. Zometeen. Veel plezier bij de nieuwe deuntjes. Na deze Kerstpardoe en Doe Maar als laatste plaat. Liever.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: De nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Gewoon van Nederlandse bodem, Jim Gardner. Solo deed hij al dingetjes. Onder andere voor Martin Garrix, Hardwell en Lucas en Steve. En Hardwired, zijn vorige single, die werd flink opgepikt door de Nederlandse radio. En misschien geldt dat ook wel voor zijn nieuwste plaat. I did it all again. I did do it all again. Kom ik later op terug.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: I'd do it all again. I did do it all again.
1: I'd do it all again.
0: I'd. Een hele goede avond en hartstikke leuk dat je luistert naar de Nieuwe Deuntjes Radio. Weer een nieuwe aflevering deze week. We bespreken natuurlijk alle nieuwe muziek die deze week is verschenen. En met Wurt heb ik het over mezelf, onder andere Joey van der Werf. En voor de kijkers thuis rechts, voor mij links, Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond moet ik
0: zeggen.
1: Hele
0: goede avond. En vers van de pers...

0: Van U2. En ja, ze zijn in de studio gedoken. Dat nummer is inmiddels af en vandaag released. Daar gaan we dus dadelijk over hebben. In uur 2 uiteraard de special guest. En we maken het deuntje van de week bekend. Maar eerst die nieuwe muziek dus. Ja, Cat's Eye. Dat is een. Ik dacht altijd dat het een K-pop band was. Ze maken op zich wel ook wel af en toe muziek in dat genre. Maar ze komen gewoon uit L.A. Ze komen gewoon uit Amerika. Ze zijn door een of andere serie zijn ze bij elkaar gezet. En zij maken best wel, het is of K-pop muziek of best wel stevige muziek.
1: L.A.-pop,
0: mooi.
2: L.A.-pop, ja.
0: Weer een nieuw genre geboren.
2: Er is altijd een nieuw genre.
0: Ongelooflijk, geen uitzending zonder een nieuw genre volgens mij. Maar goed, het is best wel stevig, we draaien het wel, maar het is altijd op het randje. Maar deze is super radiovriendelijk en ik vroeg me af, hoe kan dat toch?
2: Ja, dat kan toch niet anders dan te maken hebben met...
0: Nou, het antwoord is gegeven vanmiddag.
2: Oh, sorry. Ik dacht, jij vraagt het aan ons natuurlijk.
0: Nee, het antwoord is gegeven namelijk. Ik zag in het verhaal van iemand minder dan Ed Sheeran. Van joh, luister eens. Check dat nummer eens. Ik heb eraan meegeschreven. Ja, als iemand toch weet hoe het radioformule werkt. Ja, dan is het Ed
2: Sheeran. Maar dat wilde ik ook zeggen natuurlijk.
0: Ja, jij wist dat.
2: Ja, dat wist ik. Nee, natuurlijk niet.
0: Dus ja, Ed Sheeran heeft haar tot zijn duit in het zakje gedaan. Die hoort het er gelijk van terug. En ik vind het wel leuk dat ze ook een beetje iets wat makkelijker wegluistert. Dat ze dat ook maken. Dan hoop ik dat ze ook wat meer gedraaid worden op de... Ja, hoe zeg je dat? Normale radio. Ja, dat klinkt een beetje gek.
2: De mainstream.
0: Mainstream, dat klinkt inderdaad iets beter. Maar we trappen af met vrienden van de show, kunnen we eigenlijk wel zeggen. The Giant Rooks. Ze komen uit Duitsland. Ze hebben al twee heerlijke albums gemaakt. Het vorige album hebben we zowat integraal gedraaid, denk ik, tijdens de uitzending. Als we alle singles bij elkaar optellen.
2: Ja, die hebben we volgens mij echt eentje misschien allemaal gedraaid.
0: Precies. Elke single was eigenlijk raak over radiovriendelijk gesproken. De laatste singles voor het waarschijnlijk nieuwe album, die waren af en toe wat lastiger. En deze is dan wel weer ouderwets. Gewoon lekker, voor op de radio dus. De nieuwste van de Giant Rooks, Slow Dance for a Minute.

0: Ja, verdacht catchy eigenlijk, die nieuwste van Catch Eye. Hm. Animal. En daarvoor de nieuwste van The Giant Rooks, Slow Dance for a Minute. Ja, ook die zijn weer helemaal terug en daar zijn we ontzettend blij mee. En ik hoop dat er een nieuw album aankomt. Album nummer 3 gaat dat zijn. En dan gaat dat weer geld kosten. Zo simpel is het ook natuurlijk.
1: Ja, in principe iedereen die een album uitbrengt.
0: Nee. Ik ben dat minder hoor. Serieus. Nee, sinds ik bij die praatgroep zit gaat het echt steeds beter.
1: Ik wil net zeggen, de anonieme vinylplaat. Ja, weet je, ja.
0: Gaat echt steeds meer de goede kant op. Serieus.
1: Hey Joe, weet je wat het nu tijd voor is?
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
1: Hot say.
2: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller. Het is tijd voor de knaller.

0: Koen.
1: Ja, en ik heb het al gezegd, ik heb mijn grote liefde weer meegenomen.
2: Jouw grote liefde, ja, dat is het. Ja.
1: Dat is mijn grote liefde inderdaad.
2: Kan niet anders.
1: En ik heb het over Marco Schuitmaker. Ja, dat zal niet heel veel mensen verbazen die vaker naar deze show luisteren. Voor degenen die het niet weten. Ja, ik heb gewoon een speciale band met Marco Schuitmaker. Een eenzijdige speciale band, om duidelijk te zijn.
2: Maar even een mini-stap naar het onderwerp van net. Is de vinyl van Marco Schuitmaker inmiddels in huis?
1: Nou, nog niet.
2: Nog niet. Okay,
1: maar
2: ik
1: heb er wel naar gezocht, maar kon niet vinden.
3: Is overal uitverkocht.
1: Die is overal uitverkocht. Inderdaad, Wes. Inderdaad, dankjewel.
2: Logisch.
1: Ja. Logisch, inderdaad.
2: Onvermijdelijk.
1: Maar, ik heb nieuws. Want hij heeft dus een nieuw nummer, dus hier gaan we zo meteen luisteren. Maar in 2027 gaat Marco Schuitmaker een theatertour doen.
3: Yo,
2: niet.
1: En weet je wat hij gaat doen?
2: Nee.
1: Ook het Castellum.
2: Hey, ja, daar willen we naar. Daar zijn we toevallig.
1: En weet je op welke datum? 2 april.
2: En dat is?
1: En op welke dag valt hij?
3: En dat zal vast vrijdag zijn.
1: Nee. Natuurlijk. Ja. Niet normaal.
2: Maar dan...
3: Jongen, dan komt hij toch even gewoon op bezoek?
2: Ja, dan moeten we toch? Regelen. Toch?
1: Dat moet toch
3: in
1: wel
3: de
1: regelen zijn.
3: Even naar boven.
1: Ja, ik denk echt, dit is mijn
2: droom. Weet je wat ik grappig vind? Is dat mensen die, als ze dan bijvoorbeeld de Rolling Stones ontmoeten of zo, weet je, die zijn dan starstruck. Maar dadelijk komt Marco Schuitmaker met dat gladde hoofdje hier naar binnen.
1: Ja.
2: En dan Koen weet niet meer waar hij zoeken moet.
1: Nee. Ben je grootste fan? Ja. Dan krijg je zoiets. Komt
2: vind
1: er
2: dan geweldig. Nee, maar vind ik mooi, man. Nee, maar we moeten kijken of we dat kunnen regelen.
1: Nee,
2: natuurlijk.
1: Inderdaad. Dus, we moeten nog eventjes erop wachten. Maar we hebben wel alle tijd om het voor te bereiden.
2: Zo natuurlijk. Is het.
1: Zo, we kijken het zo. Hij heeft dus nu in ieder geval, om over zijn muziek te beginnen, een nieuw nummer, een lekkere, klassieke Marco Schuitmaker sound. En ik denk ook dat jullie inmiddels het wel herkennen wat voor sound hij heeft. Jullie hebben inmiddels al een aantal nummers inderdaad gehoord, maar bij een aantal Nederlandse artiesten dan, ja, dat kan je iedereen een naam onderzetten. Maar bij deze, als je alleen de muziek zou horen, dus geen stem, zou je denken, deze is van Marco Schuitmaker. En dat vind ik gewoon, altijd gewoon prachtig om te horen dat hij binnen zo'n korte tijd is uitgevoerd.
2: Ja, heel
1: tot gewoon een icoon voor mij in ieder geval.
2: Mooi, mooi.
1: Laten we er gewoon lekker naar luisteren en dan begrijpen jullie wat ik bedoel. Marco Schuitmaker met Loesoe.

0: Marco Schuitmaker. Ja, een van de beste vrienden van Koen Stellinghout natuurlijk.
1: Ja.
0: Loesoe is de Koensknaller van deze week. Ja, het kan niet missen.
1: Ja, je hoort het en het kan inderdaad niet missen.
0: Zo is het. Ja, we gaan rustig verder. Zometeen gaan we namelijk even gas terugnemen. We moeten even bijkomen naar Marco Schuitmaker natuurlijk.
2: Ja, dat
0: zo is
2: snap
0: het ook.
2: Ik. Van de Polonaise.
0: Van de Polonaise.
1: Ja, hier ging die los hoor. Hey.
0: Ja, Mathilda Mann heet ze. We hebben haar de afgelopen maanden vaker gedraaid. Kismet heet het nieuwe album. Dat gaat verschijnen op 4 september. Ja, zij maakt eigenlijk, het is het allesomvattende, maar het over niet zeggende genre indie pop. Zegt heel veel, zegt eigenlijk ook heel weinig. Mocht je dit nou heel leuk vinden, wat grappig is dat zij op 12 september een gratis en voor niks, daar zijn we in Nederland dol op natuurlijk, een optreden geeft in Concerto, in de platenzaak in Amsterdam. Er komen vaker artiesten, maar gewoon ook buitenlandse artiesten. Dus dat is best wel leuk. Dus mocht je dit zo meteen tof vinden, ga dan in september die kant op. Maar we beginnen met de nieuwste van Lizzie McAlpine. Ja, de Amerikaanse heeft een hele herkenbare, breekbare stem. Ze bracht Give Me a Minute uit, een album in 2020. En sindsdien ging het behoorlijk hard voor haar eigenlijk. Ze heeft even in de knel gezeten met zichzelf. Bracht ook een heel breekbaar album uit 2 jaar geleden. Ze zegt dat ze nu eigenlijk weer... het gaat de goede kant op.
1: Dat is fijn.
0: En dat heeft ze verwerkt. Dat heeft ze op papier gezet. Daar is ze op gegaan. Dat is ze gaan zingen vervolgens. Pianootje eronder. En dan heb je een nieuwe single.
3: Het is weer vrijdag. Tijd voor goede muziek en gelach.
1: Ha.

0: After the Love is de nieuwste single van Mathilda Mann. En daarvoor Lizzie McAlpine, The Light in the Painting. Ja, we hebben even gas teruggenomen. Tijd om het nieuws te gaan breken, want dat is wat we natuurlijk gaan doen.
1: Nou, laten we maar gewoon doen, hè. Dus,
0: Ja, en Wes, jij trapt hem af.
2: Ja, Chris Brown, die komt vaak terug hier. En ja, niet alleen vanwege zijn muziek, maar komt ook vaak in dit rubriekje terug.
3: Vaker en vaker inderdaad vanwege dit rubriekje.
0: Dat denk ik wel.
2: En zo ook vandaag.
0: Okay, want,
2: hij heeft bekend dat hij in een nachtclub iemand heeft mishandeld. 3 jaar terug.
0: Jongen.
2: Met een fles drank heeft hij hem op zijn hoofd geslagen meerdere malen.
0: Ja, het is Chris Brown en losse handjes, dat is zo oud als de weg naar Rome. He, dat is... Ja.

0: Het begon destijds natuurlijk ook met Rihanna toen zij een relatie hadden. En dat is toen uiteindelijk al dan niet in de doofpot gestoken. Wel weer bekend, schadevergoeding, ellende.
1: En toch zijn er nog zoveel vrouwen die dan...
0: Daarin trappen.
1: Helemaal erin trappen, inderdaad, ja.
0: Nou ja, Netflix staat vol met documentaires over mensen waarvan je denkt, ja...
1: Ja, goed punt.
0: Waarvoor doe je het? Ja, ze doen het. Weet je wel, ja, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar ja. En ook zo'n bekende man. Je komt er niet mee weg als
1: zijnde. Ik ben er wel in ieder geval blij mee dat hij het in ieder geval bekend heeft. Zeker. Dat het wel aan het licht is. Niet dat het inderdaad weer onder het tapijt wordt geschoven.
2: Ja, vraag me dan altijd af, waarom is dan nu het moment om het te bekennen? Weet je wel?
0: Ja, waarschijnlijk midden in die rechtszaak zit of zo. Ik weet niet of...
2: In oktober krijgt hij zijn straf te horen.
0: Ja.
2: Maar ja...
0: Ja, misschien om strafverlichting te krijgen of zo. Ja,
1: of onomstreden bewijs. Gewoon dat er toevallig wel een goede camera was. En ik dacht, nou ja, dan inderdaad voor strafvermindering kan ik het beter toegeven, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is ook allemaal speculeren natuurlijk. Maar.
0: En dan waarschijnlijk, wat zal het zijn? Een boete van?
1: Ja, hij is al publiekelijk gestraft natuurlijk.
0: Ja, hij is inderdaad. Ja. Toch op.
2: Ja.
0: Hey Koen, wat had jij?
1: Ja, want ik denk dat de meeste van onze luisteraars, en jullie denk ik ook wel, naar de WK-finale hebben gekeken.
0: Zeker.
1: Afgelopen zondag. Ja. En misschien hebben ze ook in de pauze de televisie aangelaten. Ik denk dat heel veel mensen hebben weggezept. Tenminste, dat is in ieder geval wat ik heb meegekregen. Want ja, de halftime show, ja, de recensies zijn niet lovend. Ik weet niet, hoe hebben jullie dat meegemaakt?
2: Nou, ik vond het dus, op Justin Bieber na eigenlijk, vond ik het eigenlijk best wel leuk.
1: Joe?
0: En wat ik al van tevoren zei, als voetballiefhebber gaat het niet passen en gaat de hele wereld het ruk vinden. En als muziekliefhebber kan ik me niet voorstellen dat je het niet oké vond, zeg maar.
2: Nee, precies. Want ik moet zeggen, dan zie ik die Kenneth Perez en die Pierre van Hoornik zitten en denk, nou, dan luister ik liever naar muziek. Dan laat ik ook naar die gasten zitten luisteren. Ja, zo is het wel.
1: Nee, dat snap ik ook inderdaad wel weer. Maar in ieder geval inderdaad, nou ja, de recensies waren echt niet mals. Dat logisch is natuurlijk, want dat komt natuurlijk al door het kritiek dat er überhaupt zo'n halftime show is natuurlijk. En zeker inderdaad, Justin Bieber moest het ontgelden. En BTS was de enige die er eigenlijk nog goed vanaf kwam.
2: Want, en ik denk dus dat, omdat niemand, tenminste het merendeel die niet kent.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Zou kunnen, ja.
1: En een nummer dat misschien wel gewoon goed aanstekelijk en bekend is inderdaad. Maar ook inderdaad Shakira en Burna Boy, dat worden termen gegooid. Dat is afgezaagd, simpel, de Muppets.
0: Waarom?
1: Ik ben alleen de messenger.
2: Want die Muppets waren toch leuk?
0: Ja, ik snap het niet. Weet je wat het is? Het is een halftime show geweest waarbij van elk continent er een artiest aanwezig was. Dat is op zich knap. Weet je wel? Noord, Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië. Want dat is denk ik zelden tot nooit vertoond. Weet je wel? En dan. De muziekkeuze was volgens mij prima. Ja, ze kiezen voor een soort rustmoment met dat nummer van Justin Bieber. Ja, weet je, had hem inderdaad een van zijn betere of zijn bekendere platen laten doen, had het al wat meer aangeslagen.
1: Ik denk dat eigenlijk gewoon het hele punt is wat. Waardoor het nu inderdaad zo negatief is. Ik denk dat je hem... Nou ja, Beauty and the Beat is natuurlijk nu helemaal hit. Ik denk als je dat had laten doen, dat het dan al echt veel beter werd gewaardeerd.
0: Ja, ik vond het leuk. En ik vond het leuker dan die hele wedstrijd. Eerlijk gezegd.
1: Ja, goed punt. Je wedstrijd had daar geen klote aan. Nee.
0: Dus ja, dat is dan misschien mijn bescheiden mening. Maar goed. Wes, vertel.
2: Ja, ik neem jullie mee naar Nijmegen, jongens.
0: Oeh.
2: Want daar zijn, zoals jullie misschien wel weten, op dit moment de vierdaagse aan de gang.
1: Easy.
2: En daar zijn ook feesten bij. En eerder deze week is er bij een feest waar Ronnie Flex en Leo Kleine zijn of aan het optreden waren, een steekpartij geweest. En nu heeft dus degene die daarover gaat, over die feest, heeft dus gezegd van ja, vanaf nu gaan we nooit meer die twee uitnodigen voor feesten bij de vierdaagse.
1: Is dit ook het over die twee Rotterdamse jongens? Of is dat een ander weer iets, die steekpartij? Want er is natuurlijk iemand overleden bij die vierdaagse.
0: Ja, maar dat was een schietincident ook.
1: Dat was een schietincident. Dat is iets anders dan dit dan weer.
0: Ja, de Nijmeegse vierdaagse worden duidelijk uit, die loop je op eigen risico. Hè? Ja. Want het is geen eigen inslag.
2: Je moet niet alleen wandelschoenen kopen, maar een helm.
1: Ja. En een steekvest. Ja.
0: Allemachtig.
1: Ja.
0: Maar nee, de organisatie legt met deze opmerking, wat ik vrij tricky vind, de medeverantwoordelijkheid bij deze twee artiesten.
2: Ja, omdat er bij, deze artiesten vaak incidenten zijn, opstootjes.
0: Dat echt zo, joh?
2: En ze kunnen de veiligheid niet garanderen, wordt gezegd.
1: Dat zijn wel inderdaad heftige uitspraken. Oh. Hè? Want ik zou inderdaad... je weet natuurlijk nooit inderdaad hoe het precies gegaan is. Maar het lijkt me sterk dat je zomaar inderdaad gedeeltelijk de verantwoordelijkheid daarin kan leggen.
0: Kan toch helemaal niet. Ja, als je het over drillrap hebt of zo, waar iedereen weet je al 90 minuten lang opgeheerd.
1: Plus, je weet toch wat je kan verwachten. Want het is niet dat ze iets anders gaan doen dan...
0: Maar heel bizar.
2: laat ik het gelijk even rectificeren. Want misschien heb ik het een klein beetje verkeerd. Ze heeft gezegd dat het niet aan de artiesten ligt of aan de muziek, maar aan de aantrekkingskracht van de artiesten en de muziek.
1: Ja, maar dat had je dus ook van tevoren kunnen weten. Dan moet je eigenlijk meer hand in eigen boezem steken, vind ik dan.
2: We hebben de verkeerde artiesten gekozen.
0: Ik vind dat je Ronnie Flex en...
1: Zeg hè?
2: Dan moet je dus eigenlijk zeggen, sorry, we hebben de verkeerde artiesten gekozen.
1: Ja, dan moet je inderdaad dat zeggen.
0: Ik vind Ronnie Flex, met alle respect, daar is helemaal niks mis mee. Lil Kleine, daar kleeft het een en ander aan. Maar ik durf niet te zeggen dat die...
2: Een beetje de Nederlandse Chris Brown.
0: Hij heeft een beetje dezelfde trekking. Ja, nee, dat zeker weten. Dus dan, maar ik vind het opmerkelijk om te zeggen dat dat 1 en 1 is 2 is.
2: En dat vinden de artiesten zelf ook.
1: Dat weet ik ook niet, hoor. Ze
2: hebben inmiddels gereageerd. Te makkelijk.
1: Zeker die New Wave is nu helemaal in natuurlijk. Dus dat is voor me hartstikke leuk. Maar ja, maar goed.
0: Oké, nou ja, mocht je verjaardag vieren of een partijtje voor de kinderen, nodig deze twee niet uit. Hè?
2: Of juist wel, want ze hebben toch volgend jaar rond deze periode niks te doen.
0: Ze hebben vrij, ze hebben niks te doen, zo is het ook. Daar heb je helemaal gelijk in. Oké, ja, het is een samenwerking die best wel onverwachts kwam, maar eigenlijk ook weer super logisch was. Vorige week was Tomorrowland. En Martin Garrix zei, ik heb een verrassing voor jullie. En niemand minder dan The Edge, dat is de gitarist van U2, die verscheen op het podium. Super gaaf natuurlijk. En er ging een nieuw nummer in première. Fireflies heet de plaat. En dat is een heuse samenwerking tussen Martin Garrix en U2. Want we hoorden Bono ook gelijk meezingen. En dat is best wel grappig, want deze vriendschap tussen deze twee... de groep en deze jongen, die gaat al best wel ver terug. En dat heeft ook onder andere Bram van den Berg toch een behoorlijke boost gegeven. En dan zeggen jullie, Bram van den Berg...
1: Niks.
0: Helemaal
2: niks.
0: Bram van den Berg, dat was, want hij is volgens mij inmiddels weg... maar dat was op dat moment de drummer van Cresip. En toen de drummer van Larry Mullen, moet ik zeggen... de drummer van U2 geblesseerd uitviel... toen heeft Bram van den Berg ingevallen bij U2. Die is dus in die Swear-concerten, weet je wel, in Las Vegas... in die prachtige zaal. Die concerten zijn gedaan door Bram van den Berg op drums.
1: Maar hoe... Bram van den Berg? Maar hoe komen zij bij Bram van den Berg uit?
0: Omdat dat is door Martin Garrix getipt. Die kende hem uit het circuit. En Martin Garrix heeft tegen U2 gezegd... ik weet nog wel een drummer.
2: Bram van the Mountain.
0: Ja, inderdaad.
1: Bram from the Mountain, ja.
0: En dat viel en dat beviel en dat klikte goed. Inmiddels is de originele drummer gewoon weer terug. En Bram van den Berg, die drumt op zolder. Ik weet niet wat hij doet. Die heeft het iets minder druk nu.
1: Maar die heeft echt genoeg geld.
0: Zo is het ook. Maar de samenwerking dus. Hij klinkt ook echt als een U2-plaat. En dan met een sausje van Martin Garrix eroverheen. Ga ervan genieten. De nieuwste, Fireflies.

0: Eerder bracht Martin Garrix al een samenwerking uit met Ed Sheeran. En nu met U2. En eind dit jaar moet dat allemaal op een album gaan verschijnen. Maar goed, in 2025 zei hij begin volgend jaar. Hij schuift het een beetje voor zich uit. Maar goed, we gaan het vanzelf krijgen waarschijnlijk. Tyla, de Afrikaanse artiest, scoorde natuurlijk een monsterhit met Water. Vandaag is haar tweede album verschenen. E-pop heet het. En op dit album staat onder andere weer zo'n hit, Chanel. En ook de samenwerking met Zara Larsson, She Did It Again. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Pitbull en Jason Derulo. Een samenwerking die ook weer super logisch voelt. En live in de studio, we hebben hem te pakken weten te krijgen. De voorzitter van de fanvereniging van Pitbull, Koen Schellinghout. Jij bent daar geweest natuurlijk. Wanneer was dat? Vorige week?
1: Dat was inderdaad vorige week. Inderdaad, woensdag was dat.
0: Hoe was dat?
1: Het is bij Pitbull gewoon echt iedereen. Kijk, hij heeft inderdaad dus echt dusdanig veel hits dat het gewoon. Dat iedereen zich kan meedoen en mee kan zingen. En als je dan een nummertje niet helemaal kent, is het dusdanig feestachtend dat je gewoon blijft dansen.
0: Het is instant feest daar gewoon.
1: Ja, dus
0: als je die beelden ziet.
1: Het is inderdaad ook gewoon, iedereen heeft het naar zijn zin. Het is niet omdat er ook gewoon nul ballads of zo bij zitten. Het is gewoon echt alleen maar feest. Alleen maar gas geven. Gewoon.
2: Don't stop the party, hè?
1: Don't stop the party. Daar begon hij ook mee.
0: Maar doet hij niet iets van een rustmomentje in de show of zo? Het is gewoon alleen maar gaan.
1: Hij heeft drie keer zich omgekleed. Want hij ging in rood, in blauw, in Texas stijl.
0: Mooi.
1: En dan is zijn neef. Die neemt het dan even over met andere feestopzwepende muziek.
0: Tsch,
1: dat is echt geweldig. Dus dan, die neef die lijkt ook echt sprekend soort van op hem. En ik dacht ook van, waar herken ik hem van? En toen las ik dus achteraf dat het hartstikke zijn neef is. Maar het is dus gewoon één groot feestje en dat er gewoon de hele avond lang.
0: Nou, het is een mooi PR-praatje dit. Want Zeker. Ik denk dat het inderdaad.
1: Dus als je een keer wil gaan, hè?
0: Moet je gaan, hè? De nieuwste track tussen deze twee gasten. Ja, ik moest heel erg lachen om de volgende zin. En het past ook weer perfect bij deze twee jongens, denk ik. It's Friday night, I just wanna dance. Girl, you about to start a party in my pants.
3: Derulo.

0: De nieuwste van Tyla, Dead Girl. En daarvoor Petbull en... Petbull? Oké. Okay.
1: Petbull.
0: Petbull.
1: Heel goed. Pitbullie.
0: Heel goed. Petbull en Jason Derulo dus. Privacy. Ja, en dat maakt dat wij op het heugelijke moment in de show zitten. Dat het tijd is om een beetje bijgespijkerd te worden. Om een beetje les te krijgen in wat er allemaal in de muziekwereld... ja, ons... Wat is er, Koen?
2: Nee, ja, ik zit wel even te kijken of ik zo meteen niet in mijn eentje ben.
0: Nou, in je eentje sowieso niet, want aan de andere kant van de lijn... de enige echte Dani Kapaan.
3: Ja, goeie avond, jongens.
0: Kijk, we hebben verbinding. Dat is altijd een hele geruststelling. Jij mag het vertellen. Je mag eerst even vertellen of hoe het daar is... of zullen we gelijk maar even het pijnlijke dossier afhandelen... en de jingle instarten?
4: Maar hij kan toch meedoen?
0: Hij gaat meedoen, zeker. Maar,
3: ik loop achter, hè.
0: Dus, daarom.
4: Ja, daarom.
0: We doen een kanonversie. Dat is allemaal goed. Maar gaan we eerst de jingle doen of koetjes en koffies?
3: Ja, doe maar eerst de jingle.
0: We gaan eerst de jingle
3: doen. Nee, doe maar eerst de jingle, ja.
0: Lieve luisteraars. Sterkte.
5: Hier in de diepte zijn we steeds maar weer gedaan.
0: Mooi.
1: Prachtig.
0: Ik vond dat je niet super ver weg ver achterliep, hoor. Daan viel echt mee.
3: Iedereen staat hier. Ik krijg hier een staande ovatie op de camping.
0: Hé, maar vertel, waar ben jij? De luisteraar heeft nog geen flauw idee. Waar hang jij uit? Wat vertel.
3: Nou, volgens mij denkt de luisteraar dat ik alleen maar op vakantie ben.
1: Goed. Niet erin de luisteraar dan.
3: Nee, precies. Nee, ik ben in Oostenrijk, jongens. Met de camper.
0: Hé, wat leuk. Jij maakt daar een soort rondreis, geloof ik, hè?
3: Ja, we zijn zeg maar via Duitsland Oostenrijk binnengereden. En we zijn nu denk ik 2 dagen in Oostenrijk. En we rijden dan helemaal door tot en met Innsbruck.
0: Ja.
3: En dan daarna gaan we weer terug via Duitsland naar boven.
0: Hé, hey, en Oostenrijk, vertel het eens. Je staat waarschijnlijk, ik zie een beetje idyllisch beeld voor me. Dat jij als je links krijgt een mooie berg, dan ziet rechts. En ja, dat weet ik veel, net de Sound of Music gefilmd is. Een schnitzel opgegeten wordt. Ja, wat zie je daar allemaal?
3: Nou ja, sowieso hebben we vandaag de kaasroute gereden.
0: De kaasroute?
3: Daar heb je
1: Gouda.
3: Ja, de kaas.
1: Hij was Gouda.
3: Nee, maar dan heb je allemaal verschillende dorpjes en die hebben allemaal hun eigen kaas.
0: En dan neem je dan een hoopje kaas mee.
3: Midden in de bergen, ja.
0: Ja,
3: precies. Ja,
0: wat grappig. En dat is dus ook de regio waar je nu zit.
3: Normaal skigebied. Ja.
0: Jij zegt normaal is het een skigebied, maar nu ligt er weinig sneeuw, denk ik.
3: Ja, dus nu gewoon. Het is allemaal groen. Ik vraag me altijd af hoe dat een beetje werkt.
1: Want dan gaat het op een gegeven moment sneeuwen daar. Dan komt er sneeuw.
3: Ja, nee, ja, oké, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, nee.
3: Dat is ook zo.
1: Sorry.
0: Ja.
3: Nee, dat geeft niet. Maar nee, het is echt super mooi hier. Echt super groen. En nou ja, we gaan nog een stukje verder. Morgen, iedere nacht ergens anders eigenlijk.
0: En dan wordt het de? Wat voor route? Of is het gewoon een bepaalde, weet ik veel, zo'n route, hoe heet die, 66, dat je dat daar ook hebt? Zo'n bekende reisroute, ja, zeg maar.
3: Ja, dat is lastig, want er is natuurlijk van alles te doen en wij doen maar gewoon wat eigenlijk. We hebben vandaag denk ik oprecht 1,5 uur erover gedaan om een camping te boeken, want we doen maar gewoon alles op de Bonnefoy.
0: Oei, oké. Okay.
3: Alles zat vol. En nu staan we ergens midden in een dorpje op een camping, allemaal dicht op elkaar. Maar op zich, voor 1 nachtje maakt dat ook niet heel veel uit.
0: Zo is het. Lekker knus en gezellig. Ja, wat ook misschien knus en gezellig is, dat weet ik niet. De nieuwste die jij gaat bespreken. Vertel, wat wil je de luisteraar meegeven?
3: Nou ja, dit is weer een oude bekende, denk ik. We hebben het hier wel vaker over gehad, over Salt. Dus een bandje uit, of nou ja, eigenlijk een duo. Twee broers uit Frankrijk. Die maken... nou ja, hoe noem je dat? Een beetje funkmuziek eigenlijk.
0: Zeker.
3: Zijn verhuisd vanuit Frankrijk naar L.A. om het grote bereik te creëren. En op zich lukt dat volgens mij wel een beetje. Natuurlijk ook een beetje dankzij ons, hè. Want wij reizen altijd als er wat uitkomt.
0: Kan niet anders.
3: Maar nee, het is echt een onwijs leuk... Binnenkort heb ik een beetje gekeken of zij een beetje optreden. Maar dat is alleen maar echt in Frankrijk. En verder doen ze echt alleen maar tours in Amerika.
1: Dus jij gaat zo via Frankrijk?
3: Om hun in Europa te zien. Ja, wij gaan zo via Frankrijk. Ja. Gaan we er even langs, inderdaad.
0: Ja, maar wel vreemd dat ze niet...
3: Dan kan ik live uitslag doen.
0: Wel vreemd dat ze niet een Europees toertje voor de rest doen dan.
3: Nou ja, ik denk dat natuurlijk best wel veel geld kost, hè.
0: Zeker.
3: Zij gaan natuurlijk dan waarschijnlijk gewoon naar huis. En dan treden ze daar een beetje in de in de, waarschijnlijk wat daar bij hun in de buurt is, treden ze op. En dan gaan ze daarna gewoon weer terug naar LA en dan daar weer echt die echte grote tours doen, ja.
0: Hey, en de nieuwste die is behoorlijk funky, hè, wat jij zegt. Het is echt een vanaf seconde 1 is het alle trossen los, zou ik maar zeggen.
3: Nou ja, het nummer heet A Plane Away. En ik moet zeggen, het is echt... Die ene broer die speelt gitaar en de andere die speelt de keys en zingt. En volgens mij doen zij thuis gewoon zelf de drums en zo inspelen. Ik heb wel eens live van hun gezien dat zij wel echt met een band spelen. Dus dan hebben ze wel gewoon een drummer en een bassist en zo.
0: Ja.
3: Maar Salt zelf bestaat echt gewoon uit hun twee. En het is inderdaad, dit nummer is echt knijterfunky, ja. Echt bizar.
0: Zullen we hem gaan luisteren?
3: Ja, we gaan gewoon lekker luisteren. Hier is Salt met A Plane Away.
0: Veel plezier daar, Daan.
3: Ja, dankjewel.

0: De nieuwste van Saul's A Plane Away. Ja, het is funky wat hij zei, maar het is ook misschien wel een beetje yacht rock. Een beetje Christopher Cross, een beetje Doobie Brothers. Het is heerlijk, heerlijk rustig. Heerlijk rustgevend. En zo gaan wij het eerste uur uit. En zijn we gelukkig zometeen bij je terug. Het zou wat zijn, zeg. En we trappen hem af met de nieuwste van Rondé. Tot zo.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Met nu.
2: De nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Ja, het de nieuwste van Rondé, Oh My God. Dit nummer schijnt gebaseerd te zijn op een wereldhit van Hall & Oates. Namelijk Man Eater. En oprecht, ik luister best wel vaak Hall & Oates. Dat zijn ethische legendes. Ik hoor het er niet zo in terug, eerlijk gezegd. Nee. Ik weet niet of dat aan mijn persoontje ligt, maar...
1: Zeg eens iets van, Oh My God, she's a man eater.
0: Ja, dat wat dan misschien... Misschien textueel dat hij daar dan heeft... dat het daar een beetje mee te maken heeft. Dat zou best wel kunnen. Maar goed, muziektechnisch in ieder geval net niet. Van harte welkom in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Ja, dit uur staat onder andere in het teken van de special guest.
1: Ga ik aan jou vragen van wat zijn onze kansen?
0: Ik denk en ik hoop eigenlijk dat jullie kansen toch wel richting de, laten we zeggen, 95,7% gaan.
1: Zo, 95,7%.
2: En is dat voor ons allebei of is het voor één van de twee?
0: Ik denk alleen, ik weet niet. Ik denk dat er de hintjes mogelijk eerder wel geraden. Jullie kennen de special guest in kwestie.

0: dat is ook zo. Ik denk oprecht, na de tweede of derde hint, zei ik al van Dikhout.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt zo.
0: Dat is oprecht zo.
1: Shit, ja. Maar gelukkig was je er niet.
0: Ik was er niet.
1: Nee.
0: En ik denk, nou, zal ik nog even appen? Weet je wel, nou ja, lachen. In ieder geval, de special guests. Ja, deze week liggen de touwtjes bij mij. Ik ben benieuwd hoe jullie het er vanaf gaan brengen. Aan het einde van het uur maken we uiteraard de deuntje van de week bekend. En ik vraag me af, is dat een debutant in deze categorie?
1: Dit is een debutant in deze categorie,
0: dat denk ik
1: weten.
0: Wel.
2: En wat is voor debutant?
0: Het is een artiest die we veelvuldig gedraaid hebben. Alleen, ik denk niet aan het einde van de tweede uur.
1: Nog geen
0: zo
1: einde van
0: het
1: tweede uur. Dus een mooi unicum voor deze
0: reden genoeg om voor deze twee onderdelen te blijven luisteren. Want de spanning is werkelijk waar. Het is gewoon niet te houden.
1: Nee.
0: Ik trek het gewoon bijna niet. Het is ongekend, maar goed. We gaan eerst nog even verder dus met het draaien van die nieuwe muziek. En we beginnen bij een artiest die furoren maakt bij een K-popband. Blackpink namelijk. Ondertussen, Jennie heet ze, brengt zij ook gewoon solo muziek uit. En niet onverdienstelijk, ze stond volgens mij onder andere op de remix van Tame Impala met Dracula.
1: Zo.
0: En daar scoort ze nu een knijter van een hit mee. Want de remix van dat nummer doet het heel goed.
1: Ja, dat is netjes. Ja, dat nummer is sowieso geweldig.
0: En wat ik best wel grappig vind, is dat zij haar eigen label heeft. Dat vind ik best bijzonder. Dat is toch best wel, ze heeft een eigen muzieklabel en daar brengt ze haar eigen muziek op uit.
1: Dat zou dan, als je 30 bent. Zeker inderdaad, als je bij zo'n Blackpink zit, dan ben je meestal onderdeel van een grotere platenmaatschappij.
0: Een wurgcontract. Ja.
1: Een wurgcontract
0: in de Volksland. Ja.
1: Al het geld gaat niet naar jou, maar gewoon naar de platenmaatschappij. Maar dat is dan wel hartstikke goed voor haar.
0: Dat is inderdaad heel goed. En ze heeft één album uitgebracht. En op dat album stond onder andere ook een samenwerking met Dominic Fike en met Dua Lipa. Dus ja, zij ligt goed in de markt, kunnen we wel stellen.
2: Ze doet goed, Jennie.
0: Maar goed, die hoor je dus zo meteen. Less Than a Lover, een nummer wat gaat over je bent goede vrienden. Je bent eigenlijk ook weer niet een... het is ook niet meer dan dat. Je bent geen lovers van elkaar. Het is eigenlijk een beetje ertussenin. Het is bij vlagen een beetje ongemakkelijk, maar het nummer is goed. Laten we het daar maar ophouden. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Sam Smith. Ja, en deze artiest hoeft natuurlijk helemaal geen introductie meer. Stay With Me, I'm Not The Only One, Too Good At Goodbyes en Promises met Calvin Harris zijn stuk voor stuk knijters van hits van Sam Smith. Toch?
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk inderdaad... appt hij een beetje weg.
0: Ja, hen appt een beetje weg, ja. Klopt.
1: Hen appt inderdaad een beetje weg, klopt.
2: Ja. In de afgelopen, het is het, 15, 20 jaar. Is toch gewoon een van de grootste artiesten, of niet?
1: Ja, nee, klopt.
0: Zeker.
1: Maar
0: nou ja, dat album, dat debuutalbum.
2: Van Holy ook nog geweest natuurlijk.
0: Zeker, maar In The Lonely Hour. Ja, dat was een geweldig album van hen, vond ik.
2: Ja,
1: daar ben je wel gelijk in.
0: Maar goed,
2: Van Sam Smith,
0: inderdaad, ja. Er komt dus een nieuwe plaat aan van Sam Smith. En daar gaan we eerst naar luisteren. Tenminste, niet naar het hele album, want dat kan nog niet. Want die is natuurlijk nog niet verschenen. Maar eerst naar, ik denk de tweede, derde single inmiddels. Want we hebben de vorige single van hen ook gedraaid. My Guy heette die single. We gaan luisteren naar de nieuwste track in ieder geval. De Two City Chorus, dat is een koor die erbij helpt. En Sam Smith hoor je voor de rest op zang. En het is een hele goede plaat. En dan luistert ook heel goed weg. Oh, mother.

0: Less Than a Lover van Jenny van Blackpink. En daarvoor Sam Smith, The Two City Chorus, moet ik zeggen. Heat Choir, bijzonder. Oh Mother heet die nieuwste single. Mooi. Ja, we gaan drie nummers achter elkander draaien. En we stellen ze uiteraard eventjes aan je voor. We beginnen met de nummer drie in de rij. Die hoor je dus zo meteen als laatste. Ja, dat is de artiest met een van de meest makkelijke artiestennamen eigenlijk. Oscar met een K. En inmiddels kunnen we hem ook wel omdopen als vriend van de show, denk ik.
1: Ja, we hebben hem echt wel vaak gedraaid. Zeker de afgelopen drie maanden, denk ik, dat we daar heel erg vaak hebben gedraaid.
0: Zeker.
1: Ja, en inderdaad, hij mag ook gewoon blijven gedraaid worden. Want ja, die naam is gewoon te catchy om niet te draaien.
0: De naam alleen al is catchy genoeg. En gelukkig volgt de muziek daarop snel ook. Want het is

0: Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het is een beetje rustgevende house muziek of zo, als dat bestaat. Ja, dan kijk ik even naar rechts.
1: Nieuw genre?
0: Ja, is dat
2: ja, een beetje deep house, denk ik.
0: Een beetje deep house, ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Zijn album Feel, dat is dit jaar verschenen in maart. En daar hebben we best wel wat singles van gedraaid. Ja, en dit lijkt toch wel weer de eerste, poging tot weer een nieuw album. Want we gaan even gas geven, we gaan gewoon door.
2: Je hebt natuurlijk best wel veel artiesten die, zeg maar, een naam als albumtitel doen.
0: Ja.
2: Hij moet dat eigenlijk ook doen.
0: Oscar met K.
1: Ja, hij moet het doen. Anderen vind ik altijd, te makkelijk.
2: Niet doen, maar bij hem...
0: Hij moet het gewoon doen.
2: Nou, of dan toevallig gewoon, zeg maar, Oscar dan met Q. Weet je,
0: dat dan een twist op zijn eigen naam. Ja, het zou kunnen,
2: Met C.
0: Ik hoop in ieder geval dat hij naar Nederland komt. Want ik zou het wel leuk vinden om live te zien.
2: Ja.
0: Hij komt natuurlijk uit Noorwegen. Ja, ik hoop dat hij het de oversteek durft te maken.
1: Ik zal het hem vragen.
0: Jij stelt de vraag. Ja, jij komt er vast wel ergens tegen. Ja. Zeggen. Ja, nou ja.
1: Koen ook met een K namelijk.
0: Dat schept een band.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat schept een band. Ja, dat is onvermijdelijk. Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Dan ik kap aan.
1: Ja, ook.
0: Nou ja, we gaan het regelen. Ah, ja. In ieder geval. De nieuwste van Anida, die gaan we zo meteen ook draaien. Ja, deze, volgens mij, Braziliaanse zangeres. Zij bracht ook dit jaar een album uit. Equilibrium, moet ik dan zeggen. En dan denk ik, nou, dat is een soort inheemse term en weet ik het wat. Dan ga je googlen. En dat is dan gewoon rustig Engels voor evenwicht.
1: Oh, Equilibrium?
0: Ja. Equilibrium, ja, een soort evenwichtstoestand. Dat is het eigenlijk.
1: Het klinkt eerlijk gezegd als een soort Latijns...
0: Ik had er ook veel meer bij verwacht, maar dat is gewoon een heel simpel woord.
1: Hoe mooi de taal wel niet kan zijn.
0: Hoe mooi de taal wel niet kan zijn, inderdaad. Dat album dat verscheen dus in 2026 aan het begin. En dan denk je, er is nieuwe muziek, er komt nieuwe muziek aan. Waar gaan we naartoe? Wat blijkt nou? Vandaag is deel 2 verschenen.
1: Deel 2. Ja, ik ben even van apropos. Maar deel 2 is verschenen. Ga door.
0: En dat heeft in totaal 19 nieuwe nummers. Dus er is gewoon wel sprake van een volwaardige editie erbij. Er is geen deluxe versie of weet ik het wat. Het is echt deel 2 van deze plaat. En dat gaat gewoon verder in genre op het vorige album. Dus dat betekent een beetje combinatie van samba, reggae, worldmuziek, zoals het dan genoemd wordt, funk. En ook Bossa Nova.
2: En stonden er op deel 1 ook zoveel nummers dan?
0: Op deel 1 stonden ook al 15 nummers. Dus je kan je lol op als je fan bent van Anida. En je bent dan niet de enige, want gewoon 38 miljoen maandelijkse luisteraars. Dus dat is niet heel slecht. Goed, die gaan we dus zo meteen eerst horen. Maar eerst luisteren naar de nieuwste van Shabuzi. Ja, Shabuzi hoeft ook geen introductie meer, denk ik. Leon Bridges, degene waarmee hij dit nummer gemaakt heeft... Die hoeft volgens mij na vorige week ook geen introductie meer.
1: Nee. Ja, de redacteur heeft zijn werk gedaan. En de winnaar uit de bus vorige week, dat kwam Leon Bridges inderdaad.
0: Deuntje van de week geweest. En deze twee gasten die... Nou ja, Leon Bridges, wat is het? Dat is niet country, dat is een beetje... Ja, het is een beetje... Dit deuntje van de week was een beetje funky-achtig. Maar ja, wat voor genre laat hij zichzelf een beetje samenvatten? Dat vind ik dan toch wel een lastige vraag. Koen, jij vindt het volgens mij heel erg lastig op dit moment. Wat is er aan de hand?
1: Nee, ja, ik zit er dan weer na te denken over een nieuw genre, inderdaad.
0: Oh, je zit over een nieuw genre. Het is een beetje soul, een beetje soulmuziekachtig. Nou, deze twee samen die hebben eigenlijk meer een country plaat gemaakt. En dat is voor het nieuwe album van Shabuzi, die vorige week heeft aangekondigd. Maar die gaat volgende week op 31 juli al verschijnen. Dat is vrij snel.
1: Dat is lekker.
0: Dit is een soort conceptalbum rondom een character genaamd Cherry Lee. En het album gaat heten The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. Onder andere samenwerkingen met Kehlani en dus Leon Bridges. Burn It Down.

0: Of mijn beste Noorwegen. Noorwegs is dat. Noors.
1: Ja.
0: Zoiets. I'm way too self-aware. En daarvoor Anita met Azul. En daar dan weer voor Shabuzi. Leon Bridges, Burn It Down. Ja, of dat hier met de studio gaat gebeuren, dat is natuurlijk het tweede. Want de spanning stijgt, de warmte stijgt. Dat is al snel hier. Hoe zitten we erin?
1: Ja, jij hebt ons wel warm gemaakt.
0: Nou, het percentage was hoog, hè?
1: Ja, ik vond het echt een hoog percentage. Dus ik heb er vertrouwen in.
2: Kan niet misgaan, zeg
1: je. Dus als je ons nu eigenlijk stiekem hebt bepiepeld... dan kom jij daar gauw genoeg achter.
0: Je hebt bij de Russische staatstelevisie altijd dat... weet je wel, dat altijd gecontroleerd wordt op wat je zegt en zo, weet je wel. En bij Studio Alf hebben wij dat ook. En ik kijk even naar links. Maar moet ik even een promotje instarten of niet? Wat zeg je? Hè? Ja, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk wel.
0: We maken even reclame.
3: Zet je klaar voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Ja, trekken. Dus gewoon een promootje. Echt vers van de pers, hè? Vers van de pers dit. Het is ongelooflijk. Korte reactie.
2: Je hebt tijd over dus.
0: Ik heb tijd over. dat

0: Ja, de special guest dus van deze week. Ja, hij ligt in mijn handen. Maximaal 5 hintjes. Dat krijgen in dit geval Koen en Wes om het te gaan raden. Ja, de kansen zijn hoog.
1: Ja, dat is
0: als jullie
1: lekker
0: het
1: gemaakt
0: raden, dan starten we hem direct in. Raden jullie het niet? Starten we hem uiteindelijk ook in, weet je.
1: Oké, okay, ja,
0: leuk
1: fijn.
0: Voor alle voorbereidingen.
2: Het is ook een keer leuk zijn als je gewoon niet draait. Dan.
0: Gewoon helemaal niet.
1: Ja, nee, ja, dat iedereen benieuwd blijft.
0: Dan draai je gewoon 4 keer die promo, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, eerste hint?
3: 1.
0: Ja. De allereerste hint. Zijn zangtalent.
1: En zangtalent.
0: Werd ontdekt door zijn tante. Tja.
1: Dit is wel een kennishint van de bovenste plank, hoor.
0: Dit is een kennishint van de bovenste plank. Ja, dat kunnen we wel stellen. Er wordt driftig geschreven. Dat is, kan een goed teken zijn.
2: Ja, de hint schrijf ik op. Ja,
0: de administratie wordt afgewikkeld. Nee, dat is ook belangrijk.
1: Zijn zangtalent wordt ontdekt door zijn tante. Ja, ik weet niet. Het lijkt me iets... Dit weet je alleen van Nederlanders. Denk ik.
2: Ik ben op zoek naar een zanger uit Katwijk of zo.
1: Ja, zoiets.
0: Een zanger uit Katwijk?
2: Ja, dat is allemaal een beetje zo...
1: Ik hou het ook dichtbij.
0: Dicht bij huis.
1: Het zou leuk zijn als deze een nieuw nummertje heeft uitgebracht. Ik heb het opgeschreven, Wes. Jij al?
2: Nee, maar dat ga ik nu wel doen.
0: Ik ben benieuwd, jongens. Wes, jij mag hem aftrappen.
2: Nou, ik kom niet uit Katwijk, maar ik heb Mart Hoogkamer.
0: Daar
1: dacht ik dus wel eerst over na.
0: De stad dichterbij.
1: Hè, maar ik ben gegaan voor Thomas Bergen.
0: Thomas Bergen, jeetje, Mina, wat een gokjes. En ook super realistisch dat ik die zou kiezen als special guest.
1: Ja, zeker.
3: 2.
0: In nummer 2. Hij zit er helaas niet tussen, jongens. Ah. Het nummer wat we dadelijk gaan luisteren, dat is een cover van een klassieker van The Foundations.
1: Oké.
0: Ja.
1: Een cover van een klassieker van de Foundations.
0: Kennen jullie de Foundations?
1: Nee.
0: Ja, ik ook niet.
2: UNICEF.
0: Maar...
2: Nee.
0: Ik had er tot vandaag ook nog nooit van gehoord.
1: Hij zei het zo overtuigend. Ik durfde gewoon niet te zeggen wie zijn de Foundations eigenlijk.
0: We moeten dat natuurlijk gewoon brengen alsof we dat gewoon kennen. Want er zijn ongetwijfeld fans thuis die nu schreeuwend en tierend richting de radio boos zijn.
1: Ja, misschien is dit al wel een sub-eentje. Maar het nummer dat gecoverd is, kennen we dat wel?
0: Dat is geen idee. Hij klonk mij heel bekend in ieder geval.
1: Oké, het klonk wel bekend.
0: Ja.
1: Even kijken.
2: Ik heb het opgeschreven.
1: Wel Engelstalig neem ik dan aan. Oh, ik had een pen.
0: Je had een pen, maar die is inmiddels... dat zeg ik. De plaatselijke Jozef Stalin. Die pakt hem gewoon... die trekt hem gewoon uit je handen. Nee,
1: ja,
0: nee, dat is niet goed.
1: Even kijken. Tante, dus een hij...
0: Ik wil wat horen, jongens, we willen ook nog meer muziek kunnen draaien. Dadelijk.
1: Ja, als je die trek-trek-programma niet moeten doen.
0: Keuzes maken. Ja. Maar soms worden keuzes voor je gemaakt. Hè? Dat is natuurlijk...
1: Goed punt. Oké, dan ga ik voor... geef me even wat. Deze persoon, Justin Timberlake.
2: En ik heb Chris Martin opgeschreven.
0: Altijd kan je dat altijd proberen natuurlijk, hè, als ik de kans krijg.
3: 3.
0: Hintje nummer 3. Deze artiest is niet vies van een goede show... of een lekker etentje.
1: Oké. Niet vies van een goede show of een lekker etentje. Ik ook niet, overigens.
0: Het is niet Peter Beense.
1: Shit.
0: Nee.
1: Is het dan Mike Versteeg? De nieuwe Peter Beense? Ook niet.
0: Nee, ook niet. Ook niet. Nee, ja, het is een behoorlijke kennishint eigenlijk, kan ik wel stellen. Maar het kwartje valt nog niet, heb ik het idee.
1: Niet vies van een show en een lekker etentje.
2: Het kwartje gegooid is.
1: Ja, je zit nog in de lucht.
2: Ja.
0: Hij zweeft nog ergens. Nou ja, oké.
1: Niet vies van een show en een lekker etentje. Ik ga voor deze persoon.
0: Ik wil een antwoord horen, jongens.
2: Ik schrijf Bruno Mars op, want het was een weergaloze show.
0: dat wil ik gewoon even kwijt.
2: Dat moet
0: van je hart.
1: Ja, ik heb,
2: en dan zal vooral zo'n keer lekker eten.
1: Ik denk, dit past op zich wel. Nou, Horen.
0: Nou, Horen.
1: Ja, de dinnerparty.
0: De dinnerparty.
1: Dus dat is een feest, een soort show en een dinner. Hè? Weet je, ik dacht, ik verklaar me nader.
0: Het zou kunnen dat klopt natuurlijk.
1: Maar het zou ook zomaar...
0: Maar het zou ook zomaar niet kunnen kloppen natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Nou, Horen. Baby Now, Did I Find You.
4: Baby.

0: de nieuwste van Nell Horan. Het is echt waar. Samen met Ella Bright heet deze artieste. Baby, Now That I Found You. Dat is gewoon de special guest van deze week.
1: Ja, ik ben echt blij.
0: En ook een beetje flabbergasted, denk ik.
1: Ja, ik had het ook niet verwacht.
0: Nee, dat geloof ik. Dat geloof nee,
1: ik overstijg mezelf. Ik kom niet uit mijn woorden.
2: Alsof Marco Schuitmaker vanavond al in het concert
1: zo, zo, ja, maar zo zit als hij voor erbij. Me staat, inderdaad. Ja. Ik weet niet meer wat ik moet gaan zeggen, maar ik ben hartstikke blij met mezelf op dit moment.
0: Ja, dat is denk ik nooit een dag geweest dat jij niet blij bent. Laten we dat even terzijde. We gaan luisteren naar de hintjes. Want ja, we willen natuurlijk, misschien had je het eerder kunnen raden al. Ja, zijn zangtalent werd ontdekt door zijn tante. Dat is het verhaal wil dat ze in de auto zaten. En dat kleine Nel die zat op de achterbank en die begon te zingen. En zijn tante was in de veronderstelling dat de radio aanstond. En toen kwam ze dus achter dat die kleine dus best aardig kon zingen. Dat was het verhaal.
1: Netjes. Nou ja, dat is toch...
0: Ja. De Foundations, dat was in de jaren 60, die brachten dus Baby Now That I Found You uit als, als een soort... beetje een zwemelende jaren 50 plaat kunnen we vaststellen. En die wordt nu in een kleine... Ja, een nieuw jasje gestoken voor de serie Off Campus. Mocht je fan zijn, dan weet je waar we het over hebben.
1: Off Campus, ja.
2: Ik hoor van vrouwelijke collega's dat een hele leuke serie.
0: Het is een hele leuke serie. Nou, kijk, dan dit ga je daar horen, denk ik dan. Ja, een aflevering
1: Off Campus, niet... Nee, ik heb nog niet van vrouwelijke collega's dat gehoord.
0: Ja, deze artiest is niet vies van een goede show of een lekker etentje. Dat slaat op de laatste twee albums. Want het laatste album heette Dinner Party en het album daarvoor heette The Show.
1: Oeh, ja, ik had de party heaven. Vertaald als een soort show. Dus eigenlijk, daarmee kwam ik goed weg. Ja. Misschien met alleen dinner had ik het misschien niet gegokt.
0: Het was een risicootje, althans, dat maakt ook niet uit. Hij werd geraden, dat was alleen maar goed natuurlijk.
1: Ja, dat is ook gewoon een keer fijn.
0: Deze artiest rijdt met zijn goede vriend gelukkig Mono. Dat was de nieuwe hint geweest, de vierde hint. Drive safe.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Hij
1: ja,
0: rijdt
1: ja,
0: veilig goeie. Met Miles Smith.
2: Dan hoop ik dat ik bij hint 5 aansla.
0: 1/5 van One Direction.
2: Ja, dan heb je toch wel...
0: Heb je toch
1: 20% kans. Ja, dat is meer dan het begin.
2: Nou ja, nee. Meer, want die ene jongen kan natuurlijk niks meer uitbrengen.
1: Hey, en aan de andere kant, je gaf ons 98,7%.
0: Nou, dus 95, niet overdrijven.
1: Oh, ik dacht 98.
2: Koen 98 en mij iets minder.
1: Ja, nee, 92. Ja,
0: het was spannend wie er als eerste ging aanslaan op de hintjes. Maar het is in ieder geval duidelijk geworden dat in dit geval Koen Schellinghout was. Ja, de special guest was dus Nell Horan. Dit is de nieuwe Duitjes Radio. Ja, we hebben nog twee nummers in het verschiet voordat we gaan naar het deuntje van de week. Ja, en dat zijn twee artiesten die op allebei hun eigen vlak eigenlijk een ongekend succesvolle carrière kennen op dit moment. De tweede in de rij, dat is Morgan Wallen. Ja, Morgan Wallen is een, ja, hoe moeten we het zeggen, een country gigant werkelijk uit Amerika. Hij werkt natuurlijk in Europa best wel bekend door I Had Some Help, de hit met Post Malone.
1: Ja, zeker.
0: Dus toen ging hij over het water, werd hij wat groter. Maar ja, in Amerika is het een gigant van een artiest. En als hij een nummer uitbrengt, dan is het gewoon... Dat gaat in première op alle radiozenders tegelijk.
1: Maar wie deed nou laatst de Johan Cruijff Arena?
2: Dat was Luke Holmes,
0: ja.
1: Maar dat kan hij dan toch ook? Hij is toch minstens net zo groot?
0: Kijk, wat wel zo is... Het gaat natuurlijk wel om waar ga je staan. En als Morgan Wallen natuurlijk niet zo groot is als Luke Combs in Nederland is... daar gaat het natuurlijk uiteindelijk
1: om. Nee, ja, maar ik, in mijn hoofd zit Morgan Wallen hoger in de rangorde dan Luke Combs in Nederland.
2: Ja, in mijn hoofd ook. Maar dat zal waarschijnlijk in de country misschien wel anders zijn.
0: Want ik denk ook wel dat zij wel verschillen van elkaar. Want het nummer wat je zo meteen gaat horen... Het schuurt een beetje weg bij de country eigenlijk... En Luke Combs is gewoon echt daadwerkelijk met een cowboyhoed. En we gaan ook echt alleen maar country zingen, weet je wel?
1: Ja, dat is
0: alleen,
1: wel waar.
0: Het is wel, ja, het is hoe groot een artiest in zo'n land is natuurlijk. Ik wist ook niet dat Luke Combs zo groot was in Nederland.
1: Nee, dat was natuurlijk ook wel een grote verrassing.
0: Maar ja, misschien bij het mainstream publiek is Morgan Wallen een populair. Ja, ik zie hier dat hij voor het laatst stond hij in 2024 in de Ziggo Dome. Morgan Wallen.
1: Oh ja, inderdaad. Ja, dat is 2024 alweer. Nou, hij mag wel weer terugkomen.
0: Hij mag wel weer terugkomen. Ja, nee, dat vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja,
2: mag. Ja.
1: Voor mij mag dat.
0: Ik zie wel en ik snap niet zo goed waarom.
2: Oh jee.
0: Maar ik vind het een beetje voorbarig ook of zo. 22 maart 2027 In De Helling heet dat. Dat is uit mijn hoofd in Hilversum. Maar ik maak misschien mensen boos, dat weet ik niet. Is wel, als je van de muziek van Morgan Wallen houdt, de Morgan Wallen tribute.
1: Nee, dat meen je niet. Nou, oké, dat kan echt niet hoor. Even serieus.
0: Ja. Is in Utrecht De Helling trouwens.
1: Even Hilversum.
2: Ja, dat ga ik niet.
1: Maar even aan iedereen die een tribute bent denkt op te starten, of een tribute act denkt op te starten, doe het niet, tenzij diegene echt heel oud is of overleden is.
0: Of ze nieuw, ja.
1: Ja, of ze nieuw inderdaad. Dat diegene niet meer muziek uit kan brengen. Maar ja. Morgan Wallen is zelf amper vijf... Nou, hoe oud zijn die? Zijn maximaal 35, denk ik.
0: Even dat kijken. Hij is...
1: man staat aan het begin.
2: Maart is nog ver, hè?
1: Hij is niet... Goed punt.
2: Ja, dat kan ook gebeuren.
0: Ja, maar te vertellen, ik zei dat ik het iets wat voorbarig vind.
1: Hoeveel nummers heeft hij nou? Hoe kun je nou een tribute?
2: Nou, een erbij ook.
1: Ja, het er nou een beetje bij. Ja.
0: Het gaat hard. Ja, Morgan Wallen, die zal toch ook wel ondertussen wel... even kijken, die zal toch wel een behoorlijk wat albums ook uitgebracht hebben.
1: Maar hij... Ja, oké. Okay. Ja, ik zou zo... Maar hij is
0: vijf albums oud is die.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik vind in ieder geval...
2: Ik ben het wel met je eens, Koen.
0: Het is te vroeg, klaar.
1: Het is te vroeg, punt.
2: Maar moet jij even niet voor Marcus Schuitmakertje in een tributeje beginnen dan?
1: Nee, maar kijk, ik heb respect voor mijn artiest. En die artiest die is nu op dit moment in de bloei van zijn leven, dat wil ik niet in de weg zitten. Zo is het ook.
2: Want jij
1: al die boeken staan in mijn boeken. Dat wil
2: jij
1: ik
2: zou
1: ook
2: het overtreffen.
0: Jij bent zo bescheiden dat je bang bent.
2: Dat je tribute groter wordt.
1: Maar ik laat mijn haar wat langer groeien nou. Ja. Ik doe het strak naar achter. En niemand... Ik laat mijn tanden bleken. En dan is het er gewoon.
0: What of a kind. Ja. What of a kind.
1: Een snorretje laten staan. Je weet het wel.
0: Morgan Wallen dus. Been by now. Het is een beetje een mix tussen country en popmuziek. En die ga je zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar een dame die toch... een behoorlijk turbulente periode achter de rug heeft gehad. Het album Bread kwam volgens mij ook uit in 2024. Het was een clubalbum, hè? Het gifgroene covertje, we zien hem wel voor ons. Het waren zogezegd de clubbangers, zo werd het ook genoemd. En het ging in die zomer ging het ook sky high. Festivals die ze allemaal mocht afsluiten op een gegeven moment. Van een Coachella tot een Siget en weet ik waar ze allemaal stond. Ja. En de carrière van haar ging echt in één keer gewoon echt heel hard. Want daarvoor was zij nog gewoon best wel een... Ja, niet een 13 in een dozijn artiesten. Maar ik heb ook een plaatje van haar uit die periode in de kast staan. Want het was gewoon een fijne popartiest eigenlijk.
1: Ja, en vooral gewoon bekend van dat ene nummer, weet je wel. I Love It, iedereen kent het. Maar
0: van I Can't Pop, ja.
1: Ja, dus dat was inderdaad. Maar nu inderdaad is ze veel meer dan dat.
0: Door dat album is ze gaan groeien, gigantisch gaan groeien. En ze heeft eigenlijk te kennen gegeven dat ze het allemaal een beetje te vond. Ze vond het een beetje heftig. En hoe die periode voor haar nu is, van de afgelopen 2 jaar... Ja, daarover, daar blikt ze dus op terug op haar nieuwste album vandaag verschenen. Music, Fashion en Film. En het mooie aan de voorkant is dat er een muzikant staat. John Kill, een bekende muzikant. En eentje uit de fashionwereld die ook heel bekend is. Nou ja, mijn kennis over de fashionwereld zal je verbazen. Die gaat niet zo heel ver, maar Marc Jacobs, wel een bekende naam.
1: Je ziet er wel goed uit.
0: En dank je. En... En ook filmdirector Martin Scorsese, denk ik dat het is. Ook een hele bekende man uit die filmwereld. Dus het heeft een referentie naar alle drie die termen die ook als titel hebben. Op de titel. Snap je?
1: Ik snap je volledig. Ik was al helemaal verblind door je schoonheid.
0: Ja, dus ik hoop gewoon oprecht dat jullie, als jullie een tweede leven krijgen, niet zweminstructeur worden of zo. Want je laat gewoon degene gewoon zwemmen waar je bij staat. Ja, maar, weet je wel?
1: Weet je, zo leer je het ook het beste.
0: Je ziet een kind verzuipen en je gaat gewoon rustig een katana.
2: Dan gooi je net buiten handbereik.
1: Ik had die haak kunnen pakken onder jou. Maar ja, dat leer je niet van.
2: Maar je doet hem eigenlijk met die haak nog dieper.
0: Dat is eigenlijk wat het is. Zullen we gewoon maar muziek gaan luisteren?
1: Doe maar gewoon, dat zijn we veel beter.
0: Ik denk dat het beter is. De nieuwste single dus, Camera, Charlie XCX.

0: Dan is het country eigenlijk misschien niet, maar wel ongelooflijk lekker. De nieuwste, Been By Now. En daarvoor Charlie XCX Camera. We hebben er nog eentje voor je. En dat is geen kleintje.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, deuntje van de week. Ja, die gaat naar een debutant in deze categorie. Dat hebben we al veilig geconcludeerd. Hè? Dat,
2: zeker.
0: Dat is het. Ja, en hij gaat naar een persoon die, als je de naam zegt, Joshua Spence Maney, dat je denkt, het zal wel. Maar zijn artiestennaam is een beetje uit de hand gelopen grap. In zijn jeugd kreeg hij een beetje, ja, alsof hij niet kon zwemmen. Dat was een beetje de gimmick rondom zijn persoon. De beste man kan gewoon zwemmen. Maar Barry Can Swim, dat was uiteindelijk dus de geuzennaam die hij kreeg. Hij heeft hem omarmd. En dan heeft hem als artiestennaam nu, als DJ, gebruikt hij hem en voert hij hem nog steeds op. When Will We Land, dat is het album wat in 2023 uitkwam. En dat werd gelijk volgens de BBC het beste dancealbum van dat jaar. Nou ja, dat is op zich al best wel bijzonder. Maar het won ook nog eens de prestigieuze Mercury Prize. Het was eigenlijk gelijk raak voor deze man. Hoe zouden we zijn stijl, want het is een DJ, hoe zouden we zijn stijl omschrijven? Dat is lastig.
3: Ja.
0: Werkt ook een beetje met samples af en toe. Onder andere met Kimpton was het een best wel Afrikaanse sample die erin zit. En ook nu in het nieuwe plaat kiest hij ook weer voor een koor die het eigenlijk, die dit nummer een beetje opzweept.
2: Ja, hij maakt het gewoon heel. Ja, dat is natuurlijk. Is het dan echt iets bijzonders? Hij maakt het catchy.
0: Zeker.
2: Dat vind ik gewoon vooral. Iedereen kan DJ zijn. DJ zijn. Maar hij kan het dan op een manier om het een soort catchy te maken, zeg maar. En dat is knap.
0: Zeker. Het is een unieke DJ. Als in hij heeft zijn eigen sausje die hij over nummers gooit. En hij kiest ook voor genres. Dus wat ik al zei, een beetje de Afrikaanse muziek. En nu is het ook een Frans koor. Dat is ook niet per se iets wat heel logisch is.
3: Nee.
0: Ja, en het is een... Maar, wat wou je zeggen?
3: Dat zal denk ik ook wel de reden zijn waarom hij nog niet in het grote publiek...
0: Nee.
3: Weet je wel?
0: Zeker.
3: Hij doet zijn eigen ding. En dat is hartstikke mooi, maar dat... Ja,
0: laten we inderdaad vooral hopen dat hij zijn eigen ding blijft
3: doen.
0: Want dat zou natuurlijk wel echt de prijzen vallen. Ik wil jullie hartelijk danken.
2: Jij ook, hartstikke
0: bedankt. En wij gaan er dus uit met het deuntje van de week.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
0: Barry Can Swim. Dance.
4: Back to me.
0: Ga genieten. En tot de volgende.
4: You play back to me.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarros, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadud Rabash.

0: was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Aan de bar met Willem en Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Monique Smit, Niet naar huis. Een hele goede vrijdagavond, 24 juli 2026. Het is net 9:05 en je luistert weer bij Studio Alphen aan de bar. Ik ben Dylan, tegenover mij zit
1: Koen.
0: En vandaag gaan wij weer proberen om een hele leuke show in elkaar te flansen voor jullie. Waaronder ook de standaard rubriekjes Raadje Plaatje. En misschien ook wel een blind ranking.
1: Het kan allemaal, het kan allemaal.
0: Het kan allemaal. Heeft iedereen een beetje een leuke week gehad? Je kan het even aan ons laten weten wat jij deze week hebt gedaan. Op Instagram, in de DM's, @aandebarradio. Koen, heb jij wat leuks gedaan deze week?
1: Heb ik wat leuks gedaan? Nou, ik heb sowieso deze twee weken even vakantie gehad. Gewoon daar thuis zat, helemaal niks. En de volgende week gaan we weer, bam, de boeken.
0: Dan ga je er weer keihard tegenaan.
1: Ja, echt keihard. Maar wel heb ik nog iets leuks gedaan. Op bed gelegen, met Tim voor het eerst weer Fortnite gespeeld.
0: Hey.
1: Voor het eerst in tijden.
0: Kijk, dus, en kunnen jullie het nog een beetje?
1: Alleen maar, één op na de ander. Het begin was troef, maar daarna, weet je wel.
0: Ja, het is net als fietsen, hè? Je verleert het gewoon niet.
1: Nee, het is even wennen, maar daarna, boom, jongen.
0: Ja, dan gaat het hard. Maar ja. Verder een beetje lekker van het weer genoten?
1: Ja, gewoon een beetje, ja. Ja, en
0: twee weken geleden was het nog heel lekker. Nu, ja,
1: nu
0: deze
1: is
0: week,
1: het is prima.
0: Het begint weer lekker weer. Volgende week wordt het ook weer heerlijk weer, hè?
1: Dat wordt het weer.
0: Ja, dat wordt het weer. Moet je dan nog werken of heb je dan ook nog een week vrij?
1: Nee, dan zit ik in Utrecht.
0: Oh, dan ben jij lekker aan het feesten.
1: Nee, niet aan het feesten. Ik ben aan het opbouwen.
0: Aan het opbouwen voor een feest?
1: Nee, ook niet.
0: Voor een toernooi?
1: Oh, delen.

0: Cigala met Easy Love. Ja, ik zei net al, de standaard rubriekjes. Eén daarvan, raadje plaatje. Koen,
1: ja.
0: Vertel eens. Nou, voor de luisteraars die eigenlijk nooit luisteren. Wat is raadje plaatje?
1: Nou, een raadje plaatje. Tijdens de uitzending geven we 3 hints over een bekend nummer weg. Denk jij te weten welk liedje het is? Stuur dan zo snel mogelijk een DM via Instagram met jouw antwoord. En Dylan, waar kunnen ze de DM naartoe sturen?
0: Dat kan op Instagram, @aandebarradio. Dan, als je daar toch bent, volg ons meteen eventjes.
1: Die blauwe knop, hè?
0: Die blauwe knop, want heb jij die even grijs.
1: En heb jij het goed, dan maken we de winnaar bekend tijdens deze uitzending. Dus, luister goed naar de hints. En hier komt hint nummer 1.
0: Oh, hij moet wel even op de Insta. Even.
1: En hier komt hint nummer 1. Ja. Dit nummer, nou, het is niet één nummer. Het zijn 2 bekende nummers in elkaar gemixt.
0: Hè? Maar dat is toch helemaal niet het idee van het spel, Koen?
1: Jawel, want dit zijn...
0: Oh, dus je moet er 2 raden.
1: Ja.
0: Maar is het dan ook zo als je 1 van de 2 al goed raadt?
1: Dan maken we je zeker bekend in de uitzending.
0: Dus dan heb je eigenlijk al gelijk.
1: Ja.
0: Maar dat betekent ook dat er meerdere artiesten in
1: zitten. Zeker, dus het wordt een stukje makkelijker.
0: Oké, nou... Mocht je het nu al weten, heel knap. @aandebarradio op Instagram. Laat vooral jouw gedachten achter. Welk nummer denk je dat het is? Welk nummer denk je dat het totaal niet is? We laten het allemaal weten op de radio. Dus stuur het in via de DM's. Voor we zo meteen doorgaan naar hint nummer 2. Ja, dit hintje van Koen. 2 artiesten ook meteen. Of 2 of meerdere artiesten. Ja, doe me denken aan een nummer. Pitbull, T-Pain en Shanda Paul hebben ook met z'n 3 ooit een keer een nummer gemaakt. Shake Senora. Mr. World.

0: push it. Dylan, push jij het ook wel eens?
1: Ik push het heel veel. Mooi zo. LMFAO, Lauren Bennett en Goonrock. Goonrock? Wat is dat voor naam, joh, in 2026? Goonrock.
0: Goonrock.
1: Party Rock Anthem. Ja, klassiekertje natuurlijk uit 2011. Daarvoor Pitbull, T-Pain, Sean Paul met Shake Senora. En daarvoor hoorde je Koen met zijn eerste hint.
0: Ja, met de eerste hint. Wil je hem nog een keer horen?
1: Ik wil hem nog eventjes een keer horen en kijken of er mensen ooit iets hebben geraden.
0: Nou ja, hintje 1 was natuurlijk dat nummer uit 2 nummers bestond. Dus dat geremixed is.
1: Ja.
0: Maar we hebben al een paar mensen die wat hebben gezegd, zoals Anne hier. En Anne zegt, het kan wel Akon Smack That met Enemen. Zo, Enemen.
1: Akon Smack That? Ik denk dat je Akon met Smack That.
0: En dan Without Me. Dat is een hele bekende mashup, zegt ze.
1: Ja, ik ken hem wel.
0: Ik snap, ja, ik ken hem ook. Maar het is niet waar we naar zoeken. Sorry, Anne. We hebben hier ook nog Stijn met We Will Rock You and To A Limited. No Limit.
1: Die ken ik dan weer niet.
0: Is een vaak gebruikte mashup in TikTok-video's. Dus TikTok-ie.
1: Ja, ik kijk niet zoveel TikTok meer.
0: Ik heb geen TikTok-ie.
1: Nee, dat weet ik.
0: Dat zegt hij. Nou, dat is ver voor onze tijd. Dus nee, dat is het ook niet. Dan hebben we ook nog iemand die zegt de Seven Nations Army met Zombie Nation.
1: Ook dacht Michael van Gerwen. Michael van Gerwen.
0: Deze zit al een beetje in de goede hoek. Want het is wel zo'n soort nummer. En dan hebben we nog Lucas. En die zegt Crazy Frog. En die zegt ja, met een ander bekend nummer. Iets met dance.
1: Iets met dance. Nou, Dance Monkey.
0: Ja, zoiets, joh. Nou, ze hebben in ieder geval alle vier helemaal fout. Zou ik het volgende hintje maar eens gaan verklappen?
1: Dat mag van mij. Dat mag van mij, hoor.
0: Is goed.
1: Komt ie aan.
0: Nou, hint nummer 2. Want hint nummer 1 heeft nog niemand het gesnopen. Hint nummer 2, komt ie. Alle tweede nummers wordt het woord plop gebruikt.
1: Oeh, maar dit is wel wat.
0: Ja, maar dit.
1: Ik denk dat dit wat meer duidelijker is.
0: Nee, want je moet nog steeds twee nummers vinden die het plop zeggen en een remix van zijn.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt. dat klopt inderdaad. Yo, mocht je al weten welke het is, mocht je een gokje hebben, één van de twee mag je al laten weten. Mocht je ze allebei weten, nog beter. Mocht je heel de remix vinden, vind ik heel knap.
0: Stuur hem door, zou ik zeggen.
1: Stuur hem door. Misschien is het hem wel. Je weet maar nooit, hè?
0: Nee.
1: Zometeen na deze nummers krijg je het laatste bonusintje te horen voordat wij het echte nummer, of nou ja, in dit geval de echte remix, laten horen. Daarvoor heb ik even zin om te bewegen. En met dit nummer gaat het als geen ander. I like to move it, move it.

0: Daar zijn we weer. Hallo, hallo. Hallo, Koen.
1: Hallo.
0: Je hebt, als het goed is, heb jij allemaal appjes binnengekregen. Of niet?
1: Ja, mijn telefoon is ermee gestopt daardoor.
2: Oh.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus jij zegt tegen iedereen hallo.
1: Ja, hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo. Ik kan ook hoi zeggen, hè?
0: Nee, je kan ook hoi zeggen. Hoi.
1: Hoi.
0: En wat eet een paard?
1: Hoi.
0: Stro. Oh. Sukkel. Nee, raadje plaatje, we hebben net twee hintjes gehad. Koen, je hebt twee hintjes, heb jij verteld.
1: Ja, het ene
0: hintje. Wat is er een beetje doorgekomen?
1: Nou ja, twee hintjes. Het eerste hintje was dat het een gemixt nummer was, dus twee nummers. Het tweede hintje ging om dat het woord plop in alle twee werd gebruikt.
0: Ja. Yeah.
1: En daarvan heb ik een paar gokjes gekregen. En mensen zitten er echt heel dichtbij. Zo, hier komt Sanne aan met, ja, dan moet het wel Kabouter Plopdans zijn. En dan met een feestnummer gemixt of zo. Ja, natuurlijk. Maar met welke dan, Sanne? Kom op.
0: Ja, een beetje graai, hè?
1: Ja. Hier zegt iemand nog K3. Oja lele, met Kabouter Plop ook. Ja, beide zit Vlaamse kinderen, feesthoek, zeggen ze. Nou, het kan allemaal.
0: Leuke komt theorie.
1: Ja, dan komt iemand nog met links, rechts en Kabouter Plop. Dat is Tim.
0: Veel
1: Tim, hè?
0: Weer Tim. Ik denk gewoon dat het dezelfde Tim is.
1: Ja, denk ik ook. Maar Plop. Plop en links en rechts.
0: Nee.
1: En dan heeft nog Martijn gezegd, nou, Crazy Frog met Kabouter Plop. Want ja, die zegt allemaal rare dingetjes. Die zullen zo...
0: Plop, plop, plop, plop, plop, plop.
1: Ja.
0: Nee.
1: Die vind ik nog de leukste van allemaal.
0: Die vind ik te ver gezocht weer juist.
1: Ja, maar wel leuk.

0: Je moet, bij deze moet je heel ver zoeken, maar...
1: Ook weer niet te ver. Niet zo ver als Dylan.
0: Nee.
1: Nee. Maar zal ik dan naar het volgende eentje gaan?
0: Doe jij lekker het volgende eentje.
1: Nou, hier is dan de bonus in. Echt de laatste. Als je die hierna nog niet weet... Ja, dan weet ik het ook niet meer. Eén van deze nummers, en dat is dan niet de kabouterplop... gaat over de champagnefles.
0: Oh, dat is ook wel heel specifiek.
1: Ja. Maar ja, om nu nog te laten weten wat het is, is erg
0: kort. Ja, cool. Weet je, ik geef je 5 seconden. Tel jij af, Koen?
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ja, hier, kom.

0: toch samen een liedje zingen?
1: Plopperde, plopperde, plop.
2: Plopperde, plopperde, plop. Koen, wat heb je weer aangedaan aan
1: weet je hoe dit nummer ook heet? Dit heet niet... Wacht, ik heb hem hier. Dit heet niet... Plopperde, plop. Wat moet dat nou? Maar ploep dat nou?
2: Ploep dat... Ja, juist, Koen. Ja, Koen met zijn dyslexie is altijd zo grappig om hier te horen.
1: Ploep dat nou?
2: Plo-heb dat nou.
1: Plo-heb dat. Oh,
2: is
1: plo-heb
2: dat. Moet dat nou?
1: Plo-heb dat nou.
2: Ja. Nou, weet je, ik vond het een hele leuke. Ik denk niet dat iemand het goed heeft geraden.
1: Ik betwijfel het.
2: Ik vond hem wel heel leuk. Ik heb genoten.
1: Ik heb ook echt genoten hier.
2: Dit is denk ik het leukste nummer wat ik in tijd heb gehoord.
1: Ah, dat doet me wat.
2: Ja, maar jij hebt nu ook wat voorbereid eigenlijk. Ja. Jij vult altijd de nummers in. En jij kwam ineens met dit nummer aan en ik dacht echt zo van, wat?
1: Ik ben even in de computer gekropen en even dicht in het systeem. Ik dacht, welk nummer vindt Dylan nou echt geweldig? En wat past nou bij onze band? En zo ben ik de computer gaan doorstruinen. En toen ben ik hier opgekomen met Guus Vadde en de Marsupilami.
2: Moet ik het even proberen?
1: Ja, doe jij het maar.
2: Guus Vlater en de Marsupilami.
1: Ja.
2: Van Danny Christian.
1: Ja, die Christian.
2: Geen idee. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ja, Koen vond het leuk om dit erin te zetten, denk ik. Dus...
1: Speciaal voor jou, hè? Speciaal voor jou.
2: Speciaal voor mij. Nou, weet je, ik ga er maar even naar luisteren. En jullie ook. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Koen, wat is dit?

0: en ik.
1: Wat is dit, Koen?
2: Wij zijn twee vrienden.
1: Ja, dat kan best, maar wat is dit? Heb ik nou naar de Smurfen geluisterd?
2: Ja, een soort van wel, ja.
1: Kan je even, even research doen?
2: Research naar dit nummer.
1: Nou, als jij even research doet naar dit nummer, dan gaan we even naar echte muziek luisteren. Vind je dat goed?
2: Ja, helemaal best. I've been...

0: Ja, push it, push it. Sweat, alalalalong. Zegt dat jou wat, Koen?
1: Ja, dat zegt mij genoeg. Dat is gewoon een goed nummer.
0: Heel goed nummer, inderdaad. Beter dan, dan Guus Vlater en de Marsupilami.
1: Ja, maar we hebben nu wel onderzoek gedaan.
0: We weten wel wat dat inmiddels betekent.
1: Ja.
0: Of, nou ja, wat het betekent, weet ik nog steeds niet. Maar waar het nummer over gaat.
1: Ja.
0: Koen.
1: Er is dus een Belgisch stripfiguur, Guus Vlater. Originele naam Gaston Lagaffe. Eindelijk eens een keer wat goed gezegd.
0: Juist.
1: Mag ik een applausje?
0: Nee.
1: Oh. Nou, dit stripfiguur komt uit 1957. En werd bedacht door de Belgische tekenaar André van Tankien. En een Nederlander bedacht gewoon van... nou, we gaan hier een Nederlandstalig feestnummer van maken.
0: Een feestnummer?
1: Ja, nou ja, je hebt ze in meerdere soorten... maar dit was vroeger dus een feestnummer. Kan jij hem nog een keer voor ons aanzetten of wordt dat heel lastig?
0: Nou ja, ik kan je zeggen... ik zit er niet helemaal op te wachten om in de club te staan en ik hoor... en ik hoor dan dit.
1: Hop. Hap, hoeba, hoeba. En samen
0: met z'n allen.
1: Ja.
0: Hoeba, hoeba, hoeba, hap. Hap, hap.
1: En samen met zijn diertenvriend, de hond, dat Marsupilami.
0: Marsupilami.
1: Dank je. Gezondheid trouwens. Dit is een fictief geel dier. Fictief.
0: Dat is een hond.
1: Ja, vind ik ook. Maar ze zeggen dat het een fictief geel dier is. Met een extreem lange staart. Dat voor het eerst verscheen in de stripstreek.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja, weet je, ik snap nog steeds niet waarom dit nummer is gemaakt.
1: Ja, het is vrolijk.
0: Jij zei hier wat over, ook nog. Over het nummer zelf, in plaats van de achtergrond.
1: Wat zei ik dan over het nummer?
0: Het is over, nou ja, een man die vrij veel op, hoe heet je vindt ook alweer? Van GroenLinks spelen VDA. Die, shit, hoe heet je vindt ook alweer?
1: Jes Klaver.
0: Nee, die andere. Die is opgestapt.
1: Oh, die kale man.
0: Die kale man.
1: Ah, die wat is er met die kale man?
0: En die lijkt op vader Abraham.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik dacht, die heeft hier ook iets mee te maken. Want we dachten eerst dat het van de Smurf was.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dat was het dus helemaal niet.
0: Wacht, de Smurf is van vader Abraham?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, in ieder geval wel een paar nummers. Wist je dat niet?
0: Nee, dat wist ik niet. Ja, hoe de fuck moet ik dat weten dat het over dat iets van de Smurf van vader Abraham is? Dat ik ga dit uitzetten, want ik word helemaal gek ervan. Dan zit je gewoon rustig gesprek een gesprek te voeren. Vreselijk, joh.
1: Het blijft wel goed in je hoofd zitten, hè?
0: Helaas wel, ja.
1: Ja, helaas wel.
0: Helaas wel.
1: Nou.
0: Maar jij zei iets over vader Abraham. Ja, over dat nummer.
1: Ja, ik pak het er even bij. Vader Abraham. Vader Abraham. Vader Abraham. En dan willen we graag een liedje van de Smurf. Ja, vader Abraham. Smurfenlied. Die is er gewoon.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Nee, bij deze?
0: Ja, weet je, ik was er toen nog niet.
1: Ik ook niet, maar ik weet het wel.
0: Ja, maar jij bent gewoon oud. Je bent al bijna 30, joh.
1: Klopt. Ik heb hem ook al later al gekocht.
0: Oei.
1: En mijn doodskist ook al. Die heeft 6 planken, wist je dat?
0: Dat is een pallet.
1: Ja, pallet.
0: Oh, lekker man.
1: Ja.
0: Zullen we gewoon doorgaan naar het volgende nummer?
1: Ja, lijkt me ook.
0: Ja? Goed plan?
1: Ja, goed, heel.
0: Ah, nee, niet nog een keer! Nee. Hij ging niet uit. Nee, ik ga dit niet nog een keer luisteren. Dat doe ik niet aan. Nee. Oh, ik zie Guus Meeuwis alweer aanstaan. Ik vind dat veel beter. Ik Nee!
1: En nu is het wel echt klaar.
0: Ja, Koen, haal het er alsjeblieft uit.
1: Ik probeer het.
0: Ja, ik hoop dat... Ik ga nog één keer proberen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. 3, 2, 1...
1: Nee! Echt, volgens mij loopt het systeem weer vast, hoor, Dylan. Ik denk dat ze moeten stoppen.
0: Ja, dat denk ik.
1: Hij wil gewoon niet door naar de volgende.
0: Ja, hij heeft geen zin. Ik ga hem rustig laten. Eigenlijk is het wel leuk.
1: Zet nou maar af, Dylan.
0: Nee, ik vind het nu leuk. Oké. Nee. Ik heb hem uit kunnen krijgen.
1: Hier komt nog één keer. Guus Vlater.
0: Nee. Die ga ik echt niet nog een keer afspelen.
1: Oké.
0: Okay. Wat slecht dit. Nee, die gaan we echt niet nog een keer doen. Ik vind deze veel beter. Ik heb niet Guus Meeuwis even gehand per spoor. Nee! Oké, nu is het klaar.
1: We komen in tijdsnood, Dylan.

Beste reizigers, over enkele minuten vertrekt de Airport Sprinter van spoor 15B. Op deze trein testen wij met versneld instappen. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

0: Ja, daar zijn we alweer bij het eind gekomen van het eerste uur. Dylan is even weg. Ja, dus het is hier een beetje stil in de studio. Die moest even een even eentje paffen. Maar volgende uur zijn we bij je terug met de gekste en leukste muziek. Dus blijf vooral luisteren. En tot zometeen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Aan de bar. Met Dylan en Koen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings. Misschien wel het meest normale nummer wat we dit uur gaan afspelen. Want Koen heeft weer het een en ander erin gezet. En oh, wat een gekkigheid heeft hij dat weer gedaan, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen hoor je dan wat dat allemaal zou zijn. Eerst ga ik je even een beetje meenemen in afgelopen anderhalve maand. Want wij zijn half omgetoverd tot het WK-bar.
1: Ja, maar dat is helemaal weg.
0: Ja, toen Nederland eigenlijk al eruit lag, toen waren we er al helemaal klaar mee met dat kut WK. En toen hebben we eigenlijk al gezegd, ja weet je, we gaan het WK gaan we wel gewoon een beetje vertellen. Maar weet je, het boeide er daarna ook niet zoveel meer.
1: Nee.
0: Afgelopen zondag was de finale. Daar heeft Spanje met 1-0 gewonnen van Argentinië. Koen, heb jij die wedstrijd gekeken?
1: Ik heb hem zeker gekeken in Utrecht.
0: Heb je hem helemaal afgekeken?
1: Jazeker.
0: En jij was zeker voor Spanje?
1: Natuurlijk. En wat een gerechtigheid. Sorry, maar ik niks anders. Ik stond met allemaal Spanjaarden. Ik stond in Utrecht met allemaal Spaanse fans. En ook met Nederlandse fans die voor Spanje waren. Nou, het was alleen maar gerechtigheid wat er op het veld gebeurde. Meer doelpunten hadden er moeten vallen. Maar gerechtigheid, toen je naar die statistieken keek. Oh.
0: Ja, dat zeker. Maar je hoort tegenwoordig heel veel mensen zeggen het WK is rigged.
1: Ja.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Vind ik ook. De FIFA zelf, die loopt alles bij elkaar te liegen. Te corrupt. Er klopt niks van. Die man die nu daar boven. Die kale man die daar nu boven staat.
0: Ja.
1: Die gaat dan een hele persconferentie houden. Voor iets waar mensen om moeten stemmen. Aan het eind van zijn presentatie vertelt hij: oh ja, ik heb nog iets belangrijks. Laten we dit even snel doorvoeren.
0: Ja.
1: Dat
0: is inderdaad niet hoe het hoort. Maar dat gaat verder niet over dit WK. Als als je de afgelopen wedstrijden gaat kijken. Vind jij dat het WK echt rigged is? FIFA er een stokje voor steekt dat bepaalde landen verder komen.
1: Dat zeker, maar kijk ook naar die hydration break. Daar haal je teams mee uit een wedstrijd die beter zijn dan de tegenstander. Maar waardoor dus teams doorgaan die slechter zijn.
0: Maar Koen, dat is toch voor beide teams is dat
1: nee,
0: kut?
1: Dat is voor teams die goed zijn kutter, omdat die lekker in de wedstrijd komen.
0: Ja, maar die kunnen toch ook gewoon een beetje voetballen?
1: Ja, maar dan moeten ze weer opnieuw beginnen. Je kent het hele spelletje toch? Het is toch juist gewoon 45 minuten bikkelen, nog een keer 45 minuten?
0: Ja, tuurlijk. Maar ik denk echt niet dat het grootste probleem is. Ik denk, mijn mening, want je hoort heel veel mensen, Argentinië, die wordt voorgetrokken door de FIFA.
1: Zeker.
0: Ik vind dat echt wel meeviel, dit WK. Want je gaat me niet vertellen dat als Argentinië 1-0 achter stond tegen Engeland, dat FIFA even tegen Engeland zei zo van, joh, jullie kunnen even 20 minuten geen bal meer aanraken.
1: Nee, dat niet. Maar je zag wel de scheidsrechter.
0: Nee, dat viel echt reuze mee, Koen. Als je de wedstrijden helemaal hebt gekeken, dan vind je echt wel dat het meeviel. Want je ziet zoveel mensen, zie je dat ineens zeggen. En die hebben normaal niks met

0: Zwitserland... Zwitserland had moeten winnen tot en met die speler een rode kaart kreeg. Dat was echt zijn eigen schuld. Egypte kon ineens niet meer voetballen. Die kregen er 3 om hun oren in de laatste kwartier. Ja. Engeland kreeg er 2 om hun oren in de laatste 10 minuten.
1: Ja.
0: En dan tegen Spanje, gewoon een ploeg die gewoon heel erg goed kan voetballen. Die niet ineens met de bal achterin gaan rondlopen tikken. Een beetje afwachtend. Die blijven gewoon lekker naar voren voetballen. Ja, dan ga je er, dan ga je er gewoon vanaf.
1: Dat is
0: als
1: waar.
0: Als het echt rigged was, dan had Argentinië deze ook gewonnen. En dan was dat doelpunt ook ergens afgekeurd.
1: Er is ook een doelpunt eerst afgekeurd, hè?
0: Ja, maar dat is echt zo'n ding zo van... Ja, weet je, je kan hem afkeuren of je kan hem niet afkeuren.
1: Ja, maar het was wel telkens het hele WK zo... dat alles wat twijfel was, viel de kant van Argentinië op.
0: Nee.
1: Welk ding niet?
0: Ik vond het echt wel meevallen. Met die dingen. Want ja, waren niet bepaald heel veel dingen... waar je echt over hoefde te twijfelen.
1: Ze hebben nog een doelpunt afgekeurd... doordat er ergens in de andere 16 een overtreding werd gemaakt. Toen je ging kijken, was het niet echt een overtreding. Maar hij had al afgefloten.
0: Maar welke wedstrijd was het?
1: Dat weet ik niet meer, maar het was wel telkens... Het was wel bij Argentinië telkens dat ze...
0: Nee, ik vind echt dat dit WK meeviel. En kijk, tuurlijk, we hebben allemaal in Nederland onze mening over Argentinië. Over dat het echt klootzakken zijn.
1: Ja, want wat deden ze na de finale? Na de finale tuurlijk. Niet op beeld. Geen persconferentie. Boos weglopen.
0: Jawel.
1: Ja, daarna
0: De coach. Die heeft,
1: ja, alleen de coach.
0: De coach heeft echt gewoon gezegd van... Jongens, dit is gewoon... Dit doet mij zoveel. En tuurlijk, Argentinië is gewoon echt een vechtersland qua voetbal. Maar... Ja, wat er echt na de wedstrijd gebeurde, dat laat wel echt zien wat Argentinië qua spelers heeft. En ja, dat het eigenlijk Messi FC is. Messi die is de enige reden waarom ze in de finale kwamen.
1: Klopt, ja. Want elke voorzet die hij heeft gegeven, daar is een doelpunt uitgevallen.
0: Ja. Maar ja, weet je, WK is afgelopen. We kunnen door naar het EK of überhaupt naar de Eredivisie.
1: Ja, de Eredivisie.
0: Zometeen natuurlijk een blind ranking voor Koen. En dat houdt in dat hij 5... dingetjes krijgt te horen en die je een ranking van 1 tot 5 moet geven. En ik zou je alvast vertellen, dat gaat over de Eredivisie. Voordat we dat gaan doen, Crazy Frog? Hè? Op de radio?
1: No name? Hè?
0: Ja, waarom niet, hè? Waarom niet?

0: Timmy Trumpet en Savage Freaks. Ja, en ik zei net al, een blind ranking voor Koen. Met als thema Eredivisie, want het Eredivisie-seizoen gaat over 13 dagen alweer beginnen. Je zou bijna zijn vergeten door het WK. Maar we gaan weer gewoon lekker een heel jaar erop los voetballen.
1: En eindelijk gewoon weer met normale regels. Want ja. De Eredivisie heeft geen rare regels.
0: Die heeft geen rare regels. Ja, ik vond die inworpen op een... Binnen een bepaalde tijd vond ik wel goed. En,
1: die ik ook wel.
0: Maar heel veel van die hand voor je mond is meteen rood. Ja, weet je. Gewoon het niet doen en gewoon je bek houden.
1: Racisme is rood. Dat vind ik beter.
0: Ja, racisme, discriminatie. Allemaal rood natuurlijk. Maar dat zijn sowieso al regels die erin zitten.
1: Precies.
0: Maar ja. In ieder geval, Eredivisie clubs. Daar gaan we het over hebben. En Koen, dan gaat het erom. Welke club denk jij dat het hoogste gaat eindigen?
1: PSV.
0: Nee. De clubs die ik nu ga opnoemen, die moet je dan van 1 tot 5 gaan ranken. En dan niet over wat voor club het is, wat voor sfeer. Maar gewoon welke club gaat hoger eindigen.
1: Ja, is goed. Kom maar.
0: Oké, club nummer 1. Fortuna Sittard.
1: Oei, dat is zo'n club. Je weet nooit wat ze gaan doen. Ik denk dat ze... Ik geef ze nummer 4.
0: Nummer 4? Oké.
1: Ja.
0: Oké. Volgende club. ADO Den Haag. Natuurlijk een beetje een soort van lokaal clubje.
1: 3,
0: die gaat hoger doen dan Fortuna?
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Nou, ja, die zijn natuurlijk wel kampioen geworden van de KKD.
1: Ja, en ze zijn in lekker flow. Oh nee, zet maar op.

0: 4. 4.
1: Nee, maar daar had je Fortuna al.
0: Nee.
1: Je mag niet... Jawel, je hebt nog 4.
0: Dan 3.
1: Ja. Dan 3? Oké. Okay. Telstar.
0: Telstar, die gaat wel op 5. Die gaat weer strijden, maar die blijft in de competitie. Maar die gaat wel eronder belanden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Die blijven wel handhaven?
0: Ja, natuurlijk. Want het is een strijderploeg.
1: Dan heb ik als volgende.
0: Come on.
1: Begin met de P.
0: PSV?
1: Peksvolle.
0: Peksvolle. Oh, wat heb ik gedaan. Ja, die moet ik op 2 zetten.
1: Die ga je op 2 zetten?
0: Ja, hè. En nu kom je echt met de meest kutte club.
1: Weet je het zeker?
0: Ja, welke club kom je nu?
1: Dan kom ik nu met Feyenoord.
0: Ja, maar die komt boven al die andere clubs. Maar die komt niet bovenaan te staan. Dus ja, 1.
1: Ik vond het wel een mooi momentje voor deze.

0: DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Daarvoor hoorde je de Party Jocks met Sweet Caroline. Ja, Koen had gewoon even zin om heel veel Feyenoord-nummers erin te doen. Want we gaan nu, op toevoeging van de blindmerking van net, gaan we het Eredivisie seizoen helemaal voorspellen. En dan gaan we, na dat de kampioen bekend is en dat het seizoen helemaal klaar is, gaan we erop terugkijken en kijken of we nou goed kunnen voorspellen of totaal niet. Ben je er klaar voor, Koen?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nog even ter referentie. De nummers 18 en de nummer 17, die degraderen. Nummer 16 komt in de plek.

0: Eeuwse Europa. Koen.
1: Ja.
0: We gaan van op alfabetische volgorde van onder naar beneden.
1: Van alfabetische volgorde?
0: Ja, dus de omgekeerde alfabetische.
1: Oké.
0: Okay. Dus we beginnen met Willem II, eindigen met ADO.
1: Oh, dat Willem II gaat onderaan eindigen, denk ik.
0: Ja, dat wil je nu al zeggen?
1: Ja.
0: Willem II onderaan op plek 18?
1: Helemaal onderaan.
0: Nou, eindigen. Dat is eentje lager dan ik denk. Ik denk Willem II op 17. Dan hebben we daarna Sparta.
1: Sparta gaat ook niet goed doen dit jaar. Of denk jij wel? Hebben ze goede aankoop gedaan?
0: Ik heb heel eerlijk gezegd nog niks van Sparta gezien dit seizoen.
1: Ik heb ook nog niks gehoord. Ik wil eigenlijk zeggen dat ze bij Willem II dus gewoon ene laatste worden ook.
0: Sparta?
1: Ja.
0: Dat vind ik heel knap.
1: Ja, maar ik denk dus dat ze laatste worden.
0: Ik denk dat ze dertiende worden.
1: Ja, dertiende? Nou, doe dan maar dertiende.
0: Nee, je hebt nu al gezegd.
1: Oh, we doen het alleen van mij?
0: We doen het alleen van jou.
1: Oké.
0: Want ik zet die van mij neer, ik zet die van jou neer.
1: Ah.
0: Telstar.
1: Telstar gaat het wel beter doen dan vorig jaar, denk ik. Nog steeds onderin meedoen, alleen ze gaan boven de streep eindigen.
0: Dus?
1: Boven de streep is?
0: 16 is play-offs.
1: Play-offs?
0: Ja.
1: Nee, dan gaan ze 15e worden.
0: Daar dacht ik dus ook aan.
1: Ja.
0: Ik vind ze echt wel leuke spelers hebben.
1: Ja,
0: dus.
1: En ze spelen gewoon leuk. Dus ik denk ook echt wel dat ze het gaan handhaven dit jaar.
0: Dan Heerenveen.
1: Oeh. Wat denk jij?
0: Oh, nu moet ik eerst gaan beginnen.
1: Ja, noem jij eerst even.
0: Ik denk plek 9.
1: Ja, nou, dan denk ik dat ook.
0: Lekker makkelijk voor jou, hè?
1: Ja, ik wist echt even niks van Heerenveen. Dus dan...
0: Ja, die zijn altijd gewoon een beetje net linker rijtje. Doen eigenlijk niet mee om play-offs, nee. Maar zijn er eigenlijk altijd wel.
1: Ja. Ja, bij Sparta is bij mij een uitschieter, omdat ik toch het gevoel heb dat Sparta gewoon niet gaat doen dit jaar.
0: Cambuur.
1: Cambuur, ja, die komt wel in het rechte rijtje, denk ik. Ik denk op zijn nummer 16.
0: Cambuur op 16. Ik heb Cambuur persoonlijk op 18 staan.
1: Ja, dat moet je zelf weten.
0: Ja, dit is voor jou makkelijk. PSV.
1: Ja, 1.
0: Ik zet ze op 2.
1: Ja, want jij zet Feyenoord op 1 zometeen.
0: Ja, dat weet je niet, hè?
1: Jawel.
0: Dat weet je niet. PEC Zwolle.
1: Wie is de trainer nu van PEC Zwolle?
0: Niet Ron Jans.
1: Nee, dat weet ik.
0: Ik heb geen idee.
1: Want als ze een goede trainer hebben, een linker rijtje.
0: Ja, waarschijnlijk hebben ze weer rechts. Hebben ze weer gewoon echt een trainer die gewoon... Ja, net eigenlijk niet om doet.
1: Nee, wacht even. Ik zoek het ook even op. PEC Zwolle.
0: De trainer van PEC Zwolle is Henry van der Vecht.
1: Oh. Ja.
0: Hij was assistent bij Louis van Gaal toen hij bij Bayern zat.
1: Oeh, dan denk ik dat ze wel het linkerrijtje.
0: Oh nee, laat maar zitten. Andries Jonker was assistent.
1: Laat maar, rechterrijtje.
0: Ja, rechterrijtje, welke plek?
1: Wel bovenaan het rechterrijtje.
0: Dus plekje nummer 10.
1: Ja. Nee, 11. Ze gaan geen play-offs halen.
0: Plek op 11. Nee, 10 is ook geen play-offs, hè?
1: Oh, nee, maar 11. Ik vind 11, PEC Zwolle, ja.
0: Ik zet ze op 10.
1: Wat lekker makkelijk.
0: Ja, ik heb dit al klaarstaan, hoor. NEC.
1: NEC? Nou, ik denk dus dat NEC 50 gaat worden dit jaar.
0: Oké.
1: Ze hebben het vorig jaar zo goed gedaan... En dit jaar hebben ze niet heel veel mensen verkocht, weet ik. Dus, en de trainer blijft volgens mij, dacht ik.
0: Ja.
1: Dus ik denk een goede vijfde plek.
0: Nee, ik heb ze op 8 staan. Ik denk, er zijn wel een aantal spelers nu al wel weg. Ja, ga je weer met een Europees seizoen, ga je daar zo'nzelfde soort seizoen uithalen? Ik denk het niet. Ik denk dat het niveau in de Eredivisie ook wel wat hoger gaat worden dit seizoen.
1: Ik denk het niet.
0: Ik denk het echt wel, hoor.
1: Oké. Nou,
0: volgende, Go Ahead Eagles.
1: Go Ahead. Oeh, die zie ik wel ergens helemaal in het rechte rijtje ergens onderaan bungelen. Welke plek heb ik nog over onderaan?
0: Rechte rijtje heb je nog 10, 12, 13 en 14.
1: 10, 12, 13 en dan op 14.
0: Go Ahead Eagles. Ja, ik dacht zelf aan plek 12. Want dit seizoen hebben ze ook niet heel erg goed gedaan... Linksachter is vertrokken, wat een van de betere spelers was. Ja. Voor de rest niet hele speciale spelers zoals een paar jaar geleden. Dus ja.

0: Weet je, plekje 12 mogen ze echt wel...
1: Je hebt kaas en je hebt een pannenkoek. Maar een pannenkoek is niks zonder kaas.
0: Nee, precies. Fortuna Sittard.
1: Fortuna Sittard. Ja, die zet ik ook in het rechterrijtje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Plek 10, 12, 13.
1: 13.
0: Fortuna gaat bij mij op plek nummer 14 ook.
1: Ik had 13, dus dat is niet ook.
0: Oh, nou ja, weet je, hetzelfde. Dan de mooiste club van Nederland, Feyenoord.
1: Ja, die gaat bij mij op 2. Ben jij op 1? Of niet?
0: Misschien gaat hij wel op 3?
1: Nee, dat kan je niet maken.
0: Maar ja, ik denk, kijk, weet je, als je gaat kijken... Ze hebben net een nieuwe trainer. Spelers die ze tot nu toe hebben gehaald zijn niet echt...
1: Nee, maar je zet PSV net zwaar. En die heeft bijna alles behouden.
0: Ja. Behalve hun speler die gewoon van niets iets kan creëren. En dat is Sabari.
1: Klopt, maar dan... Er is nu een trainer die ook van iets niets kan maken.
0: Nou... Ik vond ze qua voetballend... Ja, ze waren dit seizoen ook niet heel denderend.
1: Maar ook niet slecht.
0: Nee, omdat de rest van Nederland gewoon fucking slecht was.
1: Ja, nou, dus dan behouden
0: ze... Maar ja, ik zet Feyenoord wel op 1, hoor.
1: Ja, zie je.
0: Maar volgende. Dat is gewoon een beetje delusional, hè?
1: Ja,
0: hoort er ook bij. Want ik
1: weet,
0: ze gaan niet eerste kunnen worden.
1: Volgende club.
0: FC Utrecht.
1: Oh, FC Utrecht heb je ook nog. Ik denk dat die een... Ik heb 5 van NEC.
0: NEC. En NEC zit hier. NEC
1: zit in NEC, sorry. Ik zit 5 tussen plek 4 en 6. Ik denk plek 6.
0: U op 6. Mij op 7.
1: Oké. Okay.
0: Utrecht is zo'n club die gaat altijd op 7 beëindigen. En die staat nu ook op 7.
1: Ja.
0: FC Twente.
1: FC Twente staat bij mij op 4.
0: Oké. Okay. Twente op 4, dat vind ik wel...
1: Ja, maar ze hebben nu Weghorst. En ik denk dat daar eindelijk gaat lopen.
0: Ik zit Twente op 5.
1: Snap ik.
0: Groningen.
1: Groningen heb je ook nog. Oeh. Welke heb ik nog over in het linker rijtje? Want ze gaan
0: wel niet. In totaal heb je 3, 7, 8, 10 en 12 heb je over.
1: Dan gaan ze op 7.
0: Ja, Groningen op 7.
1: Ja.
0: Ik denk dat Groningen op 6 komt.
1: Snap ik.
0: Het is, ja, nu hebben we... Het is wel een beetje zo van... Je hebt wel gewoon de top 8 heb je eigenlijk al een beetje bij elkaar.
1: Ja.
0: Dat is gewoon de top 3 en dan alles wat eronder zit tot aan de NEC.
1: Ja.
0: En de rest is gewoon een beetje invullen. Tot en met, ja, de net gepromoveerde clubs. En Excelsior, waar komt die bij jou?
1: Die komt bij mij op het rechter rijtje.
0: Je hebt 10 en 12 heb je nog over.
1: 12. Nee, 10. Ik voel hem. Ze gaan tiende worden.
0: Ze hebben wel een goede middenvelder die ook heel veel spits speelde.
1: Daarom 10.
0: Dat is Nauwjox. En natuurlijk Mike van Duinen. Maar ja, Nauwjox speelde vooral in de spits. Goede speler, komt van Feyenoord af. Was altijd talentje. Is zichzelf echt wel bewezen afgelopen seizoen. Maar ondanks dat, vind ik ook wel dat ze dit seizoen er echt wel goed vanaf zijn gekomen. Ik zet ze op 16.
1: Oké. Okay.
0: Dan houden we nog 3 clubs over.
1: Ja.
0: AZ.
1: AZ staat bij mij. Ik heb hem gedenkt op nummer 3.
0: AZ op 3?
1: Ja.
0: Ik zet AZ op, ook op 3. Dan nog 2 clubs over. Wil je de bovenste of de onderste?
1: Maakt me niet uit. Gooi er 1.
0: ADO.
1: ADO. Welke heb ik nog over?
0: 8 en 12.
1: Dan gaan ze op 12.
0: Bij mij komen ze op 11. Dan hou je alleen nog Ajax over.
1: Ja, die komt bij mij op 8.
0: Ik zet die toch wel op 4.
1: Ja, je hebt geen plek meer over.
0: Nee, ja, weet je, ik heb dit allemaal een beetje van tevoren al gewoon ingeschat.
1: Ja, ik niet.
0: Ik vul het ook zo in.
1: Ik zou Ajax misschien wel iets hoger zetten als ik nu nadenk, maar...
0: Nee, ik denk echt met een trainer uit het buitenland is het bij topclubs nooit echt lekker gegaan. Dat zag je bij PSV met
1: laag,
0: die Duitser.
1: 8 is echt laag.
0: 8 is wel heel laag.
1: Degradatiespook komt dan weer.
0: Ja, komen ze weer 18e te staan.
1: Maar
0: leuk.
1: Dylan, ik word wel een beetje moe van al dit gepraat.
0: Oh, want dit is beter dan...
1: PSV natuurlijk.

0: Gotta catch them all, ja.
1: Ja, nee, dat gaan we echt niet doen.
2: Beter naar gewoon volgende muziek? Is beter, hè?

0: Ik had hem al afgesloten. Kut. Morgen.
1: Feather in my room. Ja. Boom, boom, boom, boom.
0: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room. Ja. Venga Boys. En daarvoor Cascada Every Time We Touch. Ja, leuke nummers. Terug naar de tijd wanneer er nog geen AI gebruikt werd voor meerdere nummers.
1: En mensen nog echt konden zingen.
0: Ja, nou, toen was er ook wel autotune lichtelijk, hoor.
1: Licht, maar dat hoorde je dan.
0: Nee, je hebt niet zo'n type 1 stemvervormer.
1: Nee.
0: Dat viel echt wel mee. Maar het nummer wat ik nu ga laten luisteren, het deed me even denken aan een tijd. Gewoon, het nummer komt uit Shrek.
1: Shrek?
0: En dat is geremixed door Helpblind. Dat is uit mijn hoofd een Rus. En die heeft er echt wel een harde versie van gemaakt. Mocht je niet van harde muziek houden, heb je pech. Want ik ga hem alsnog draaien. Helpblind, Holding Out for a Hero.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.